0: zijn er dit jaar inmiddels 31. En daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
1: We staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
0: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
1: We staan net een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
0: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in de Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hack bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: vertraging in het zuiden van het land op de A76 Aken richting Geleen. Net voor Geleen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hack bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in de Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hek bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken in op 1 augustus bij CEFA. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn dit jaar er inmiddels 31 en daarmee is het record van de zomer van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Van een landelijke tropische dag is sprake als het in De Bilt meer dan 30 graden is. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. In het zuiden van Spanje is een drugsbende opgerold die op grote schaal via de haven van Rotterdam cocaïne importeerde. De drugs kwamen uit Zuid-Amerika en waren bestemd voor de Europese markt. Er zijn 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Bij huiszoekingen in Spanje en in Nederland zijn onder andere vuurwapens, tientallen mobiele telefoons en dure sieraden in beslag genomen. Bedrijven als bol.com en de Bijenkorf hebben nog altijd last van de hack bij het partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken in op 1 augustus bij Cefa. Dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt, is nog niet bekend. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op, die na het WK in Amerika opstapte. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het is voor het eerst sinds 1978 dat Oranje een niet-Nederlandse bondscoach krijgt. In dat jaar zwaaide de Oostenrijker Ernst Happel de scepter tijdens het WK. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig, droog en extreem warm. Het kan 35 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor Hooipolder nog 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een explosie rond de klok van 11:30 bij Gunvor in de Europoort is zeker 1 dode gevallen. Meerdere mensen raakten gewond. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf aan de Moezelweg. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. De stroomstoring in de Rotterdamse haven van vanochtend is voorbij. Alle bedrijven in de Botlek die zonder stroom kwamen te zitten hebben weer elektriciteit. Hoeveel bedrijven rond 11:00 waren getroffen door de stroomstoring kan de veiligheidsregio niet zeggen. Maar het gaat in elk geval om de raffinaderij van ExxonMobil. Kort nadat de stroom was uitgevallen moest daar worden afgefakkeld. Daarbij waren korte tijd vlammen en zwarte rookwolken te zien. Maar dat duurde maar even, zegt de veiligheidsregio. Tyrone H. uit Den Haag, die wordt verdacht van het opzettelijk doodrijden van een jongen in Maassluis, moet 9 jaar de cel in. Heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De straf is 1 jaar korter dan de eis van justitie. Verder mag H., als hij vrijkomt, 10 jaar lang geen auto besturen. In maart vorig jaar reed hij met opzet meerdere keren in op het slachtoffer uit de Lier. Dat gebeurde in de Prins Mauritsstraat in Maassluis na een ruzie tussen 2 groepen. Het slachtoffer overleed dezelfde dag van het ongeluk in het ziekenhuis. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam hebben een middel gevonden tegen een zeer zeldzame hersenziekte. Het gaat om vanishing white matter, waarbij de witte stof in hersenen wordt afgebroken. Daardoor gaan patiënten hard achteruit. Het blijkt dat het bloeddrukmedicijn Guanabens de erfelijke hersenziekte kan remmen. De ziekte komt in ons land voor bij 1 op de 100.000 mensen en de meeste patiënten zijn onder de 6 jaar oud. Het weer volop zon, temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een hete dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. Maar in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Rieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A59. Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De arbeidsinspectie onderzoekt de explosie bij een opslagtank op het terrein van Gunvor in de Europoort. De ontploffing was rond 23:30. Er is zeker 1 dode bijgevallen en meerdere mensen raakten gewond. Hoeveel is nog altijd onduidelijk. Er ging iets mis bij het loskoppelen van leidingen bij een opslagtank van het bedrijf van de Moezelweg. Er waren onderhoudswerkzaamheden bezig. Als gevolg van de klap is ook een opslagtank beschadigd geraakt. De douane en de Fiat hebben in korte tijd 21 miljoen illegale sigaretten onderschept. Onder meer in de Rotterdamse haven, in Ridderkerk en in Delft. Daarnaast ontdekten ze ook 3000 kilo waterpijptabak. Een nog onbekend aantal verdachten is aangehouden. De vondsten zijn gedaan tussen 23 juli en 7 augustus. De douane heeft berekend dat de schatkist 9 miljoen euro aan accijnzen zou hebben misgelopen als de sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft tot nu toe tientallen telefoontjes gekregen van mensen die last hebben van hun ogen na het bekijken van de zonsverduistering gisteravond. Ze zeggen dat ze minder zien of vlekjes voor hun ogen hebben. Het oogziekenhuis gaat er niet vanuit dat al die mensen daadwerkelijk blijvende oogschade hebben opgelopen. Mensen die oogproblemen denken te hebben kunnen het beste eerst langs de huisarts, laat het oogziekenhuis weten. Die stuurt mensen die echt blijvende schade hebben opgelopen door naar de oogarts. De gemeente Dordrecht schrapt de mogelijkheid om contant te betalen voor parkeren bij de hoofdlocatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanaf 1 september kunnen bezoekers van de locatie Dordwijk alleen nog afrekenen met PIN, creditcard of contactloos via een smartphone of smartwatch. Volgens de gemeente veranderen de parkeertarieven niet. De komende weken worden bezoekers gewaarschuwd voor de veranderingen via borden op het parkeerterrein en bij de betaalautomaat in de centrale hal van het ziekenhuis. Het weer volop zon. Temperaturen van 31 tot 34 graden. Vannacht blijft het helder. Het koelt niet veel verder af dan 20 graden. Morgen opnieuw een hete dag met temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. En in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Ulrike Boschuit van de ANWB. 1 vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad.

0: steeds een heel onveilig land, Libanon. Goedemiddag.
1: Een wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
0: Ja, dat ben ik dus. En ik geef jou vanmiddag alleen maar de allerlekkerste platen.
2: Theo van Gameren.

0: gevolgd heeft. En ook het vrachtverkeer mag niet over de A27 de brug van de Merwede heen.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Mooi!

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen. Knetterheet in een zinderende zomer. De swingende hitmiddag.

0: Vanja Spanja. Een van de leden van Fun Fun. Every girl and boy hoorde jij in de swingen in. Binnen op Aaltos Radio, de rest op de weg.
1: Dit is vandaag in het nieuws.
0: Vandaag nog steeds in het nieuws. Tragische gebeurtenis gisteren in Dordrecht.

Noord van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De explosie bij de raffinaderij van Gunvor in de Europoort heeft aan 1 persoon het leven gekost en 6 mensen raakten gewond, heeft het bedrijf nu laten weten. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. De slachtoffers zijn medewerkers van een aannemersbedrijf dat bezig was met onderhoud aan buizen in een greppel naast een olietank. Eind van de ochtend ging het mis bij het loskoppelen van een van de leidingen en er was een ontploffing. Op foto's is schade te zien aan een van de tanks van het bedrijf aan de Moezelweg. De politie onderzoekt de toedracht van de explosie en ook de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Gunvor maakt onder meer LPG, benzine, diesel en kerosine. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Dat zijn er net zoveel als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. Dat betekent dat hij niet meer terug zou hoeven naar de cel, als het aan justitie ligt. Wel moet hij 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld voor stalken, maar hij is zijn ex tientallen keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent dat hij in de war is. Inmiddels krijgt de man behandeling, reden waarom justitie hem niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte afgelopen september. En sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. 6 hebben er ervaring als burgemeester of wethouder. De commissaris van de Koning maakt een selectie en een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad kiest daar een favoriet uit. Die wordt begin volgend jaar benoemd. De berm langs de A20 richting Rotterdam heeft bij Schiedam in brand gestaan. De berm bij de geluidswal vatte vlam ter hoogte van het Novotel. Er kwam zoveel rook bij vrij dat 2 rijstroken van de snelweg tijdelijk dicht zijn. En dat zorgt voor files. De oorzaak van de bermbrand is nog niet bekend. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Het weer volop zon. Temperaturen tot 34 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan een graad of 20. Morgen krijgen we net als vandaag een hete dag met temperaturen oplopend tot 33 graden. Met in de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Gunvor in de Europoort heeft de raffinaderij helemaal stilgelegd na de dodelijke explosie bij een olietank vanochtend. Er lopen meerdere onderzoeken naar wat er precies misging bij het onderhoudswerk aan de buizen in een greppel naast een olietank. Een medewerker van een aannemersbedrijf kwam om het leven en 6 collega's raakten gewond. Gunvor liet eerder vandaag al weten dat de ontploffing gebeurde toen er een leiding werd losgekoppeld. Het bedrijf zegt in een verklaring mee te leven met de familie en naasten van degene die is overleden. De politie doet ondertussen onderzoek, net als de arbeidsinspectie en de onderzoeksraad voor veiligheid. Tuinders in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening. Dat viel slecht bij tuinders. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg, waarmee zoutwater wordt omgezet in zoet, en een extra zuivering van al gezuiverd rioolwater dat daardoor terug kan naar de sloten en de boezems. Maar dat zijn allebei kostbare opties, zegt het waterschap. Justitie wil dat een hardnekkige stalker uit Vlaardingen 41 dagen de cel in gaat. Het zijn er net zoveel als de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. En dat betekent dat de verdachte niet meer terug zou hoeven naar de cel, als het aan justitie ligt. Wel moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De 32-jarige Vlaardinger is in het verleden al vaker veroordeeld, maar hij is zijn ex 10 keren per dag blijven bellen en berichtjes sturen. De verdachte erkent nu dat hij in de war is. En inmiddels krijgt de man behandeling. Reden waarom justitie hem nu niet opnieuw achter slot en grendel wil. De rechter in Rotterdam doet over 2 weken uitspraak. En 11 kandidaten hebben gesolliciteerd voor het ambt van burgemeester in Nissewaard. De 4 vrouwen en 7 mannen hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Wouter Kolff. Ze willen Voort van Oosten opvolgen. Die stopte in september vorig jaar. Sindsdien is Cor Lamers waarnemend burgemeester. Die stopt begin volgend jaar en dan moet er een opvolger zijn. De jongste kandidaat is 20, de oudste 61. Het weer volop zon, temperaturen tot 34 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Het koelt uiteindelijk niet veel verder af dan 20 graden. En morgen is het opnieuw heet met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Ulrike Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

Goeiedag, dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A New Job with the Boss. Vandaag heb ik Rob Oosterbaan in de studio van het bedrijf Stroomlijn. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Radio Love van Golden Earring. En ik heb momenteel Rob Oosterbaan in de studio. En dat was al 6 jaar geleden ook al een keer eerder gebeurd. Maar voor de luisteraars die Rob Oosterbaan nog niet kennen... Rob, vertel eens wie je bent.
1: Ja, goeiedag Martijn. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben Rob Oosterbaan en ik werk voor het bedrijf Stroomlijn.
0: Helder.
1: En dat is een naam die misschien niet bij iedereen een bel doet rinkelen. Maar als ik zeg dat wij het vervoer regelen in de Drechtsteden met de Drechthopper en de Wijkhopper, dan kent iedereen ons, denk ik. Want dat is wat wij doen.
0: Ja, helder. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een Drechthopper kennen of de Wijkhopper zien rijden, zeg maar. Dus,
1: zeker. Zonder dat je er altijd gebruik van hoeft te maken. Maar een groot deel van de inwoners van de Drechtsteden doet dat natuurlijk wel. Ja.
0: En dan ben ik wel benieuwd, als je in het kader wat de organisatie doet, is het dan, zijn het dan zeg maar de Drechthopper, Wijkhopper, of zijn er nog meer dingen die erbij horen?
1: Het WMO-vervoer, doen we met de Drechthopper en de Wijkhopper, maar we doen ook leerlingenvervoer. We doen mensen naar de dagbesteding brengen. We vervoeren jeugdigen. Ja. En dat doen we allemaal met taxibedrijven uit de regio die ons daarbij helpen. Ja. Dus een breed scala aan verschillende doelgroepen die we aan het vervoeren zijn. Dag in, dag uit, 7 dagen per week, 20.000 ritten per dag.
0: Dat zijn nogal een hele hoop. En 20.000 ritten per dag, met hoeveel mensen mag je dat organiseren?
1: Nou, wij werken bij Stroomlijn met ongeveer 80 mensen. Ja. En 27 daarvan zijn op dit moment wijkhopperchauffeur. Daar komen we straks nog over te praten natuurlijk. Ja. En kantoorpersoneel, we zijn het mobiliteitscentrum van de regio. Dus we hebben planners op kantoor, we hebben een callcenter en nog wat andere kantoren medewerkers.
0: Oké, okay. Goed om te weten. En nog meer over jou, wat is je rol bij Stroomlijn?
1: Ja, ik ben bij Stroomlijn verantwoordelijk voor alle communicatie. Okay. Hoewel de klantcommunicatie naar WMO-reizigers via de sociale dienst van de Drechtsteden gaat. Ja. Maar daar is nog heel veel te communiceren. En ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. En die wordt gemeten aan de hand van een aantal KPI's. Maar ook aan de hand van kwalitatief onderzoek. Doen we klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek. En we zijn eigenlijk allemaal bij Stroomlijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vervoer.
0: Oké, dat is best denk ik, een mooie rol. En de omvang van het bedrijf weet natuurlijk al ongeveer, maar wat is een beetje de scope van de werkzaamheden? Is het echt zo'n vervoer voor de sociale domein in het meest brede zin van de woord als het ware?
1: Nou, het is voor mensen die zelfstandig niet kunnen reizen. Mm-hmm. En die helpen wij met het van A naar B komen. Ja. Dat klinkt eenvoudig. En we vinden ook dat we veel beter kunnen zeggen, we zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze boodschappen kunnen doen, dat ze artsenbezoek kunnen afleggen, dat ze in hun sociale omgeving kunnen deelnemen. En dat doen we met al deze mensen samen.
0: Voor mijn beeldvorming, is het dan ook zeg maar, voor mensen die beperkte mobiliteit hebben, zeg maar van zichzelf en lichamelijk, dat ze dan die juist geholpen worden met extra begeleiding, ik noem maar wat, met de rolstoel of andere zaken?
1: Ja, kijk, veel mensen die blijven heel lang thuis wonen. Hè. Het verzorgingshuis als zodanig, dat bestaat niet meer. Dus mensen moeten heel lang thuis blijven wonen en krijgen dan thuiszorg en allerlei middelen die ze kunnen gebruiken. Dus die mensen die krijgen het steeds moeilijker om zichzelf te vervoeren van A naar B. Ja. En daar helpen wij dan bij met de Drechthopper en de Wijkhopper. Dan kunnen ze zelf een telefoonnummer bellen en dan een rit reserveren. Ja. En die plannen wij in. Je moet wel een WMO-indicatie hebben van de gemeente waar je woont. En dan verzorgen wij dat.
0: Oké. Okay. Helder, Val. En wat voor toekomst- en groeiperspectieven hebben jullie?
1: Er gebeurt natuurlijk veel in de regio, Martijn, op het ogenblik. Hè. Ja. En een mooi voorbeeld daarvan is de afsluiting van de Papendrechtse brug. Ja. Die eraan zit te komen. En dat gebeurt vanaf medio juli tot met april volgend jaar. Klopt. En dat zorgt voor een hoop ongemak in de regio.
0: Ja, in ieder geval een paar aantal files erbij.
1: Ik had er files bij. Over de Papendrechtse brug rijden iedere dag 75.000, 80.000 voertuigen die een andere weg moeten zoeken door de regio. En wij realiseren ons dat dat voor onze reizigers omrijden betekent.
0: Ja, en dus voor ook voor jullie vervoerders. Jullie chauffeurs. En heb je daardoor ook veel meer mensen nodig? Is dat...
1: Daardoor hebben we, onder andere daardoor hebben we meer mensen nodig. We gaan zorgen dat er meer wijkoppers gaan rijden. De vacature gaan we zo bespreken.
0: Ja.
1: Maar die wijkoppers die moeten ervoor zorgen dat mensen toch veel sneller en makkelijker van A naar B kunnen blijven gaan. En de wijkopper die rijdt in de wijk.
0: Ja.
1: Dat is lekker makkelijk en laagdrempelig. Want de mobiliteit van deze mensen moet wel doorgaan.
0: Ja, dat kan ik inderdaad bij voorstellen. En daar werd meer mensen bij nodig.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. We gaan het ook zo meteen hebben over de vacature van wijkhopper chauffeur.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook tof 4 in dit geval aan muziek meegenomen. Welk nummer zou je als eerste willen horen?
1: Nou, ik heb op de lijst gezet 9 to 5 van Dolly Parton.
0: Mm-hmm, binnen de eerste.
1: Dat komt omdat wijkhopper chauffeurs voor een groot deel van 9 tot 5 rijden.
0: Ja.
1: Maar het wordt steeds meer worden die tijden wat opgerekt, ook in het weekend.
0: Okay.
1: Maar voor nu leken we dat wel een toepasselijk nummer.
0: Ja, en ik kan me voorstellen straks als die N3-brug open is, dat het misschien wel een beetje verremd wordt rondom de 9 to 5. Maar is goed, hier komt Dolly Parton met 9 to 5.

0: Ja, dat was 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, en dan gaan we naar de mooiste functie van wijkhopperchauffeur. Rob, kan je iets vertellen? Nou ja, ik denk dat de meeste mensen wel een soort indicatie hebben wat voor iemand gaat doen. Maar voor de mensen, die, ja, om het compleet te maken, wat gaat zo iemand allemaal doen?
1: Ja, Martijn, ik durf wel te zeggen dat ik vandaag de mooiste baan van de drechtsteden heb meegenomen.
0: Nou, ik zal je uitleggen waarom.
1: Ja, een wijkhopperchauffeur die heeft een hele belangrijke functie. Je maakt namelijk het verschil. En niet het verschil op papier, maar het verschil tussen het thuisblijven of ergens naartoe kunnen. Ja. Voor de inwoners van de drechtsteden die daar zelf niet voor kunnen zorgen. Ja, iedere dag is anders. Ik heb de vacature op twee manieren aan te bieden, Martijn. Gewoon regulier, als het je leuk lijkt om wijkhopperchauffeur te zijn. Hey, je bent op zoek naar ander werk.
0: Ja.
1: Je bent op zoek naar een leuke bijbaan. Ja, dan is wijkhopperchauffeur eigenlijk wel heel erg leuk, denk ik, om te doen. Omdat je echt een maatschappelijke bijdrage levert aan het welzijn van je mede-inwoners van de drechtsteden.
0: Ja, dat is niet niks.
1: En een wijkhopperchauffeur die rijdt in de wijk. Het is het gezicht van de wijk.
0: Ja.
1: Iedereen kent hem of haar. En de wijkhopperchauffeur kent ook zijn of haar klanten.
0: Zeker.
1: En je werkt op tijden die passen bij je eigen behoeften. Mm-hmm. Je kunt fulltime bij ons werken, maar ook parttime. En je hebt elke dag contact met mensen.
0: Ja.
1: En andere banen waarbij je iets moet vervoeren, goederen of iets dergelijks, of boodschappen. Dat zijn natuurlijk ook hele leuke banen, maar hier ben je met mensen aan de slag.
0: Ja.
1: En jij zorgt ervoor dat mensen ergens komen. Hè?
0: Ja.
1: En mensen die hoor ik wel eens zeggen, zonder de wijkhopper kom ik nergens. Dat zeggen onze reizigers. En zonder een wijkhopperchauffeur komen die lieve mensen die van het vervoer gebruik willen maken, komen ze nergens.
0: Nee.
1: Dus hoe mooi is dat eigenlijk om dat te doen?
0: Ja, ik denk dat je in dit geval aan mensen mobiliteit biedt die het anders zeg maar niet zo makkelijk zouden hebben.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En
1: straks als die Papendrechtse brug dicht gaat,
0: dan
1: ga jij ervoor zorgen dat iemand toch mobiel blijft door vanaf huis naar een van de pontjes te rijden die aan het water ligt om aan de overkant te komen en weer terug. Dus dat is wel een mooie extra om het ongemak wat er door die afgesloten brug is, om dat te verlichten.
0: Ja, en dat vind ik wel interessant. Want hoe ga je dat doen dan? Want je zet iemand al op de pont af.
1: Ja.
0: Nou, die persoon gaat aan de overkant en dan?
1: Daar staat dan weer een ander voertuig te wachten.
0: Staat er wel een op te wachten.
1: Dat is goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja.
1: We noemen dat soms ook wel eens de first and the last mile in ons jargon. We halen je op bij de voordeur, breng je naar het pontje en aan de overkant staat een ander voertuig klaar om je verder te brengen naar je eindbestemming. En dat is wel, natuurlijk superleuk om te doen.
0: Nou ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat het voor de mensen die gebruik gaan maken van deze vervoersdienst ook wel luxe voelt.
1: Ja.
0: Van, je wordt met je taxichauffeur wordt je op pont gezet, dan ga je even over het water kijken, dan ga je aan de overkant en dan word je daar weer opgehaald door je chauffeur.
1: Ja, weet je, bij dit werk betekent je echt iets voor mensen.
0: Ja.
1: He,

0: empathie belangrijk is. Maar wellicht kan je er zelf iets over vertellen.
1: Nou, je kunt je voorstellen dat een rijbewijs wel heel erg belangrijk is.
0: Ja, nee, zonder dat geen voor.
1: Het is wel gewoon een voertuig. Het is wel een elektrisch voertuig. Dus het is heel duurzaam, milieuvriendelijk.
0: En is het een rijbewijs B vervoer? Of,
1: ja, gewoon, ja, gewoon een rijbewijs. En je moet een plezierig iemand zijn. En wij noemen dat bij ons wel eens, je moet de stroomlijnfactor hebben. En wat is dat nu? Ja, dat je een open, toegankelijke persoon bent bij wie iemand die bij jou in het voertuig stapt zich op zijn gemak voelt.
0: De stroomlijnfactor.
1: De stroomlijnfactor. Een leuke, open persoon die plezierige contactuele vaardigheden heeft. En je kan een praatje maken. Soms is het namelijk zo dat degene die bij jou in het voertuig stapt, dat kan voor deze meneer of mevrouw wel eens het enige contact zijn wat iemand heeft op een dag. Ja. Dus probeer het zo leuk mogelijk te maken. En je hebt ook nog een beetje een signalerende functie. Want als je 5 keer per week mevrouw Jansen van A naar B brengt, ik noem maar een voorbeeld, en op een dag doet ze de deur niet open, ja, dan ben jij de persoon die gaat onderzoeken waarom dat zo is. Dan ga je hulplijnen inschakelen.
0: Jo.
1: Dus je hebt ook een belangrijke signalerende functie in de wijk.
0: Ja, ja, dat is sterker nog. Het is gewoon van checken of de mensen die je vervoert zeg maar nog een okay zijn eigenlijk.
1: Ja, zo is het ook. Zeker.
0: En misschien dat ze ook wel veel. Want ik ben benieuwd, heb je dan ook hoeveel ritjes maak je op een dag?
1: Nou, dat verschilt eigenlijk per dag. Ja. Je werkt van 9 tot 5 en je meldt je dan netjes in bij onze regiecentrale. Mm-hmm. En die hebben de rit even voor je klaarstaan in hun planning. En dat kunnen 10 ritten per dag zijn of 12 ritten. Soms nog wat meer, soms wat minder. Hangt een beetje van de weersomstandigheden af. Maar in die orde van grootte moet je denken.
0: Ja, ik hoop dat nu het in de lente wat mooier weer is, dan zou je waarschijnlijk meer ritjes hebben. Relatief.
1: Ja, je verzamelt 's ochtends op de uitrijlocatie. Daar staan meerdere wijkoppers klaar. Daar kom je collega's tegen. En daar heb je dan heel even een ontmoeting mee. En dan is dat een uitrijchauffeur. Daar kan je naartoe doorgroeien overigens, naar die functie.
0: Ja.
1: En die zorgt dat iedereen op tijd op weg is. Want om 9 uur komen de ritten binnen.
0: Ja, ja.
1: En dan moeten de reizigers opgehaald worden.
0: Helder verhaal. Hey, en is het ook handig, misschien niet verplicht, maar als je een soort taxi-achtergrond hebt, of hoeft dat niet per se?
1: Nee, dat hoeft niet per se.
0: Nee, dat hoeft niet per se.
1: Je kunt vanuit deze functie, in de tweede variant die ik zo meteen nog wil toelichten, kun je wel doorgroeien naar de functie van taxichauffeur. Ah, daar kom ik zo nog heel even op terug.
0: Dat is wel leuk inderdaad. Hey, en dan heb je. Wat kun je eigenlijk de medewerker bieden? Zeg maar, ik kom als wijkhopper, chauffeur bij jullie werken. Wat kan ik voor jullie verwachten?
1: Ja, je krijgt gelijk een contract bij Stroomlijn.
0: Okay.
1: Voor een bepaalde periode.
0: Mooi.
1: En je mag gelijk starten. Ja. En eigenlijk, je hoeft niet veel te doen. Je krijgt een contract met een salaris.
0: Ja.
1: En je krijgt een heleboel leuke collega's erbij in één keer.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk dat het een hele leuke baan is.
0: En zijn schadevrije jaren nog van toepassing voor het sollicitatieproces?
1: Nee.
0: Nee, niet per se. Nee. Wel handig.
1: Ja, wel handig, maar dat is niet van toepassing.
0: Nee.
1: En wat misschien aardig is om te vertellen, dat we zoeken meer dan één collega, Martijn. We zoeken heel veel wijkopperchauffeurs, omdat we gaan uitbreiden door de Papendrechtse Brug.
0: Ja.
1: En door nog wat andere projecten die eraan zitten te komen. Ik nodig iedereen van harte uit om naar onze website werkenbijdewijkopper.nl te gaan.
0: We kunnen ze alvast even checken, want over hoeveel collega's gaat het dan?
1: Nou, we hebben zo'n 30 FTE nodig. En als je dat omrekent naar mensen, dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen. 50 zijn, zeker.
1: Ja, ja. Okay. Dat hoeft niet allemaal tegelijk, hè. Die hoeven er niet allemaal morgen te zijn.
0: Nee, je kan ze niet tegelijk aan inwerken natuurlijk.
1: Ja, we hebben een gefaseerde aanpak.
0: Natuurlijk.
1: Maar op korte termijn zitten de eerste al in een kennismakingsbijeenkomst bij ons op kantoor.
0: Ja, en bij zo'n kennismakingsbijeenkomst kunnen dan meerdere mensen aansluiten, neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel handig. En heb je daar al die data al bekend? Zijn al data over bekendgemaakt?
1: Waarop mensen in dienst kunnen komen?
0: Nee. Wanneer die kennismakingsdata zijn?
1: Ja, nou, eentje is er al vandaag, op het moment dat wij dit gesprek hebben.
0: Oké.
1: Ja, zeker. En de komende weken zullen er meerdere data komen.
0: Oké.
1: En die zullen allemaal gecommuniceerd worden via de website.
0: Juist, mooi.
1: Als je daar solliciteert, maar daar komen we misschien straks nog op terug.
0: Ja.
1: Mooi, krijg je dan een antwoord met mogelijke data waarop je dan kan langskomen bij ons voor kennismaking. Mag je ook een stukje meerijden in de wijkhopper.
0: Ja.
1: En dan zie je ook gelijk hoe het werkt.

0: Ja, dat klinkt allemaal best interessant. Hey, en je zei al iets over doorgangsperspectieven. Je kan dus ook taxichauffeur worden en dat soort zaken. Zijn er nog andere routes die iemand kan doen?
1: Nou, binnen de functie die ik nu heb beschreven, kun je buddy worden. En dan help je het opleiden van andere wijkopperchauffeurs.
0: Ja, leuk.
1: En uitrijchauffeur, dan heb je 's ochtends de verantwoordelijkheid voor het goed vertrekken van alle collega's die op die locatie dan wegrijden. En dat ze ook aan het einde van de dag weer netjes terugkomen. De stekker moet weer in stopcontact om opgeladen te worden voor de volgende dag.
0: Ja, ja, helder verhaal. En wat maakt het dat collega's lang bij jullie werken? Of in deze functie blijven?
1: Nou ja, we doen ons best om het iedereen naar de zin te maken. Hè? Ja. We organiseren leuke dingen met elkaar. En het aardige is nog dat we... Ja, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En wat wil ik daar nou mee zeggen? We werken allemaal voor die meneer en die mevrouw die thuis zitten en ergens naartoe willen.
0: Ja, ja.
1: En dat is eigenlijk de grote gemene deler die we met elkaar hebben.
0: Ja.
1: Daar staan we iedere dag voor aan de lat, zeggen we dan. En dat zorgt ook wel voor een goede saamhorigheid binnen ons team. Want we moeten gewoon zorgen dat alle mensen netjes op tijd worden opgehaald. Netjes naar een eindbestemming worden gebracht. En ook tijdens de rit dan nog eens een keer een plezierige rit hebben met contact met de chauffeur en dergelijke.
0: Precies. Dus je moet wel goed en veilig kunnen rijden. Maar daarnaast...
1: We organiseren wel voor onze eigen mensen ook leuke bijeenkomsten waarin we met elkaar... gezellige dingen doen. Zoals dat bij iedere werkgever ook wel gebeurt.
0: Helder verhaal. Maar dus je moet wel graag dienstbaar willen zijn aan je medemens. Ik denk dat dat wel de gemene delen is.
1: Ja, dat is eigenlijk criterium nummer 1.
0: Ja.
1: Je moet een warm gevoel hebben voor onze doelgroepen.
0: Ja.
1: Veel chauffeurs hebben zelf nog vaders en moeders of opa's en oma's die ook heel moeilijk in hun eigen vervoer kunnen voorzien. Dus je moet je gewoon in kunnen leven in wat mensen beweegt.
0: Het zou best wel kunnen zijn dat ze dan per ongeluk hun eigen ouders moeten vervoeren. Of
1: nou, dat zou heel toevallig zijn.
0: Het kan wel natuurlijk.
1: Maar het zou in theorie zou dat kunnen. Ja,
0: ja, grappig. Ja. Hey, we gaan zo meteen nog even hebben over de andere route van de functie. Maar ja, in jouw top 5 staan natuurlijk nog een aantal andere nummers. Waaronder rapper D-Light of Bob Marley. Wie...
1: Ja, ik heb gekozen voor Bob Marley, Martijn.
0: Oké.
1: Dat was toen ik een kleine jongen was van 17. Het eerste live concert waar ik bij was. En,
0: dat is wel een paar jaartje terug dan, of niet?
1: Ja.
0: Een paar jaartje. Damn. 10 jaar terug of zo? Nee, geen.
1: We leven in een onrustige wereld op het ogenblik.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de krant open te slaan. En je hoort erover en je leest erover. En ik dacht dat het bekende nummer One Love van Bob Marley misschien wel toepasselijk was om te draaien vandaag.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Hier komt One Love van Bob Marley en The Wailers.

0: One Love van Bob Marley en de Wailers. Ja, en nu gaan we het hebben over de andere route van de vacature. Dat is wel interessant. En dan misschien later om te benoemen dat er nog een soort andere vacature later aankomt. Maar dat wordt een korte toelichting. Laten we ons beginnen met de andere route. Hoe ziet dat eruit, Rob?
1: Nou, we hebben een ontwikkelbedrijf bij Stroomlijn.
0: Oké.
1: En via dat ontwikkelbedrijf nodigen wij mensen van harte uit om bij ons in opleiding te komen en te ontwikkelen naar wijkopperchauffeur. En dat zijn mensen die langdurig werkloos zijn en in de uitkeringsvoorziening zitten.
0: Helder.
1: En naarmate dat langer duurt, wordt het voor deze mensen vaak moeilijker om weer aan het werk te komen. Afstand tot de arbeidsmarkt noemen we dat dan.
0: Ja.
1: Maar bij ons ontwikkelbedrijf, daar kom je binnen. En daarin werken we heel nauw samen met het werkcentrum van de Drechtstede en met de sociale dienst. Dan kom je binnen voor een 3-jarig ontwikkeltraject. En in die 3 jaar start je wel gelijk als wijkopperchauffeur.
0: Ja.
1: Maar naast dat je allemaal werkervaring opdoet, begeleiden we je ook in je leefgebieden. En wat bedoel ik daar nou mee? Mensen die heel lang niet gewerkt hebben, moeten we helemaal wennen aan vroeg opstaan.
0: Heel belangrijk overigens, dat je op tijd bent voor je mensen.
1: Zeker, maar sommige mensen hebben ook wel aandachtspunten op het gebied van huisvesting, financiën, gezondheid. Daarom werken we met een jobcoach die deze mensen onder haar hoede neemt. En dan in een periode van 3 jaar word je via een individueel programma helemaal klaargestoomd voor de functie van chauffeur of een andere leuke baan.
0: Sorry, in een periode van 3 jaar, zei je?
1: Periode van 3 jaar, ja.
0: Dat is wel serieus.
1: Een ontwikkelprogramma van 3 jaar is een serieus programma.
0: Zo?
1: Ja.
0: Yo.
1: En na die 3 jaar is er een moment dat er gekeken moet worden naar wat ga je nu doen.
0: Ja.
1: Blijf je chauffeur? Ga je solliciteren bij een taxibedrijf waarmee we samenwerken?
0: Mag natuurlijk ook, ja.
1: Dat kan zeker. Dan halen mensen ook een taxipas. Mm-hmm. En je kunt er ook voor kiezen om een baan in de zorg te aanvaarden of in de retail of in noem het eigenlijk maar op.
0: En hoe gaat die route dan? Want die taxi, dat ik voel al, zeg maar, dat zit in dezelfde lijn. Maar die zorg en zeker die retail, die voelt best wel anders. Maar is het dan zorg retail binnen een bepaald domein of is dat dan gewoon helemaal in de vrijmarkt?
1: Nee, je mag in principe ben je klaar voor de reguliere arbeidsmarkt na 3 jaar.
0: Precies, dus je mag zelf gewoon solliciteren, whatever.
1: Zeker,
0: wherever. Ja. Okay.
1: Whatever.
0: Whatever you want.
1: En dat is ook al een paar keer gebeurd. Ja. We hebben daar hele leuke voorbeelden van collega's die weg zijn gegaan bij ons. Eén is er Uber-chauffeur geworden.
0: Ja.
1: Een ander is matroos op een binnenvaartschip geworden.
0: Nou, dat is relatief afwijkend.
1: Twee anderen zijn er in de zorg aan het werk gegaan. Dus de mogelijkheden zijn dan best wel groot. En het is maar net wat iemand dan leuk vindt om te doen.
0: Maar het is eigenlijk op de manier, dus zeg maar, iemand is eigenlijk 3 jaar onder begeleiding bij jou te werk gesteld.
1: Ja, die begeleiding stopt na 3 jaar.
0: Die stopt exact 3 jaar gewoon, niet langer, niet korter dan 3 jaar. Of het korter kan wel, maar niet langer.
1: Ja. Maar het is natuurlijk een hele mooie periode voor iemand die langdurig niet aan het werk geweest is.
0: Ja.
1: Om weer helemaal in dat stramien te komen van aan het werk zijn. En met collega's omgaan of met klanten omgaan zoals hier bij ons. Het is een heel mooi programma. Daar zijn we ook heel trots op. En dus mensen die in die voorziening zitten, in die uitkeringsvoorziening, die roep ik hier ook heel nadrukkelijk op om
0: dienstbaar werk te gaan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi
1: en je te melden bij het werkcentrum. De sociale dienst Drechtstede heeft deze mensen via werkgeverservice.baanbrekend Drechtstede. Een beetje lange naam.
0: Ja, die ken ik wel. Baanbrekend Drechtstede, dat is...
1: Ja. We hebben ook deze mensen wel in beeld. Hè? Dus meld je bij je consulent. Als je denkt van, nou, ik vind dit een hele leuke baan. Het lijkt me leuk om te doen. Ja. Meld je bij de consulent bij wie je aangemeld bent. En ga erover in gesprek. Kan ook via het werkcentrum. Of rechtstreeks bij ons door het invullen van een document op onze website werken bij de wijkopper.nl.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf bij ons binnen en wij helpen je de goede route te volgen om bij ons aan de slag te gaan als ontwikkelkandidaat.
0: En zo ontwikkelkandidaat, met hoeveel uur word je dan per week te werk gesteld? Of zal het gedurende uren aantal kunnen groeien door het proces?
1: Nou, dat is ook een beetje afhankelijk van wat je prettig vindt.
0: Ja.
1: En we passen dat aan aan de wensen van de kandidaat.
0: Oké,
1: Je krijgt ook gelijk een contract en een salaris bij Stroomlijn. Dus je uitkering die stopt in principe.
0: Ja.
1: En op die manier leer je ook weer hoe het is om bij een werkgever actief te zijn en collega's te hebben en iedere dag je mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
0: Ja, dat denk ik wel iets moois. En het begeleiding in traject, zeg maar, wordt het een beetje op je persoon gebonden afgesteld? Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar zijn er wel vergelijkbare thema's in dat proces?
1: Ja, maar wat wel een leuk voorbeeld is, wij hebben ook statushouders aan het werk bij ons.
0: Oké.
1: Er zijn een paar mensen bij uit Syrië en nog omringende landen. Maar die volgen hetzelfde programma. Maar daar zit dan weer een behoorlijke module Nederlandse taal in.
0: Ik kan het zeggen. Ja, taal.
1: Ze spreken wel redelijk Nederlands. Maar om met onze klanten goed te communiceren is een beetje extra Nederlandse taal natuurlijk wel welkom. Dus dat doen we dan op die manier.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat is interessant iets, joh. Eerlijk gezegd.
1: Ja. Dus kijk, als je dat bij elkaar optelt, Martijn, dan kunnen mensen die het leuk lijkt om wijkopperchauffeur te worden, kunnen via allerlei richtingen bij ons terecht.
0: Ja.
1: En we hebben er heel veel nodig, dus
0: 30, hoorde ik.
1: Ja, 30 FTE.
0: Ja, was 50 dus.
1: Die hoeven niet allemaal tegelijk te komen, maar dat mag ook gefaseerd. Maar we gaan al die wijkoppers laten rijden.
0: Ja.
1: Straks zijn er nieuwe wijkoppers onderweg.
0: Ik wil zeggen, want ook al die wagens worden aangeschaft natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Die zijn onderweg en die worden dan netjes van een boordcomputer voorzien. En aan de zijkant komt in het begin hop-on te staan. Kom werken bij...
0: Hop-on.nl?
1: Ja, we noemen dit de hop-on-campagne.
0: Ja.
1: En stap in de mooiste baan van de Drechtsteden. Dat is eigenlijk de zin die daaronder past.
0: Ja, nou, misschien wel een goede om nog een keer te herhalen dan. Want hoe kan ik dan solliciteren? Want ik zag al werken bij de wijkhopper.nl. Maar misschien zijn er nog andere routes daarvoor?
1: Wijkhopper.nl is een belangrijke website.
0: Ja.
1: Binnenkort zul je ook wel op de social media ons voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Maar het werkcentrum Drechtsteden, wat in de meerdere Drechtsteden gevestigd is, daar kun je ook naartoe. Daar kun je je aanmelden. En dan komt het ook weer vanzelf bij ons terecht.
0: Ja, en ik zie dat je ook kan solliciteren via stroomlijn.nl. De minder bekende term.
1: Stroomlijn.nl kan ook.
0: ja.
1: Maar daar staat de vacature ook op.
0: Juist.
1: Maar ze komen allemaal uiteindelijk bij elkaar bij onze HR-afdeling.
0: Ja.
1: En die zorgt dan dat je de goede route gaat volgen.
0: Mooi. Kan ik ook nog bellen? Stel ik zou geïnteresseerd zijn. Kan ik dan naar jullie bellen voor de sollicitatie?
1: Dat kan ook nog, ja.
0: Ja.
1: Bel dan naar 088-505-8505 en dan keuzetoets 2. Dan krijg je onze infolijn aan de lijn.
0: Dat is wel knap dat je dit uit je hoofd weet.
1: Ja. Dat is een belangrijk nummer.
0: Oké, helder verhaal. Maar Rob, we gaan straks nog even afronden met jouw laatste nummer uit jouw eigen supermooie top 4 in ieder geval. Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd in de studio.
1: Ja.
0: Ik denk dat het een hele leuke deeluitzending is. En hoe we zo meteen de overige minuten van het 45 minuten gaan invullen, dat is nog heel even een verrassing. Maar met welk nummer zou je in ieder geval tot op heden wat afsluiten?
1: Nou, ik heb je straks verteld dat onze wijkoppers iedere dag het verschil maken.
0: Ja.
1: Voor onze reizigers. En daarom vond ik het nummer What a Difference a Day Make wel toepasselijk.
0: Oké, hier komt What a Difference a Day Make van Ray.
2: What a difference

0: En dat was What a Difference a Day Make van Ray. En ja, Rob Oosterbaan zou Rob Oosterbaan niet zijn als hij nog zegt: joh, Martijn, kan ik nog een oproepje doen? Dus let's go. Wat mag het zijn?
1: Nou, ik wil aan de luisteraars graag vragen van... spreekt dit je aan? Of spreekt u dit aan? Lijkt het u leuk om mevrouw Jansen, zeggen we dan altijd, even gemakshalve... om mevrouw Jansen naar de apotheek te brengen of naar de supermarkt... of naar haar doktersafspraak of naar haar vriendinnen... om gezellig de dag mee door te brengen. Ja, nou, reageer dan alsjeblieft. Hè? En dat kan op werkenbijdewijkopper.nl of via onze eigen website. En dan komen wij bij jou op de lijn en word je uitgenodigd voor een kennismaking.
0: Ja. Ja, en los van de kennismaking kan je ook gebruik maken van de kennismakingsdagen, waar je dan een soort meerdere geïnteresseerden komen voor een soort speeddate gokken.
1: Verschillende data. Ja. En die worden ook vermeld op hetzij de website werken bij de Wijkopper. Maar ook in de reactie die je krijgt als je een sollicitatie doet.
0: Ja.
1: Dat gaat heel eenvoudig.
0: Zo efficiënt.
1: Een paar buttons op de website kun je op klikken en dan verschijnt er een aanmeldformulier.
0: Mooi.
1: Dan ontvangen we je graag.
0: En wat is de locatie van die kennismaking? Dat is voor jullie
1: op
0: kantoor?
1: Ja, dat is ons op kantoor in Dordrecht op de Laan van Verenigde Naties.
0: Oké.
1: Dus dat is ook makkelijk te bereiken met openbaar vervoer.
0: Ja.
1: Of we zitten daar bij de autodealers in het pand en bij autoleasemaatschappijen. Dus we zitten in een markant pand aan de kant van het water.
0: Mooi.
1: Een wit flatgebouwtje net onder de brug. Naar Zwijndrecht door aan de rechterkant.
0: Oh, daarom. Ja. Grappig.
1: Ja.
0: Leuk, want dit is best wel lange laan, hè, die Verenigde Naties.
1: Dat is best lang. Maar we zitten vlakbij de Zwijndrechtse brug. Hè? Ja. Als je in Dordrecht staat, is het de Zwijndrechtse brug. Ja, ja. Als je in Zwijndrecht staat, is het de Dordtse brug.
0: Ja.
1: Maar die brug in ieder geval.
0: Ja, helder verhaal. Ja. Hey, en nou ja, goed. Je hebt nog niet al je nummers gedraaid. Welk nummer zou je nu willen horen? We gaan weer
1: Martijn.
0: Rustig kijken.
1: Wat hebben we nog? We hebben het over de hopper, hè, de wijkhopper. Ik denk dat we dan ook een stukje hip-hop moeten doen.
0: Juist.
1: En dat dacht ik aan Rapper's Delight van Sugar Hill Gang.
0: Oké. En heb je nog een speciale relatie met de nummer? Of een speciale herinnering?
1: Nou, dus uit mijn jeugd.
0: Uit je jeugd, juist.
1: Volgens mij was het begin van de hip-hop scene.
0: Ja?
1: Maar echte hip-hoppers zullen me daarin misschien willen corrigeren, dat weet ik niet.
0: Dat mag natuurlijk altijd.
1: Mag altijd. Ja. Ik dacht dat het vrij aan het begin was, 70er jaren. Dus,
0: dat vind ik wel vrij vroeg.
1: Ja.
0: Hey, hier komt dan Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.

Ja, een van de voorgangers van het hip-hop, zeg maar, Rappers Delight met Sugar Hill Gang. Ja, en beste luisteraars, we hebben nog maar een paar minuten in deze uitzending. Dus ja, dat gaan we toch maar even opvullen met een functie die ik dan zelf nog maar kan meenemen. Ja, jeetje, waar ben ik op zoek? Ik denk dat ik het al ooit heb een keer toegelicht, maar ik ben natuurlijk op zoek naar een monteur beveiligingssystemen. Die dus camerasystemen en toegangspoortjes en dat soort dingen gaat doen bij bedrijven die bijvoorbeeld zich bevinden in de retail. Het kan ook op hoogte zijn. Dus bedenk wel van, joh, 9 of 10 meter hoog, dat gaat echt wel een keer voorkomen. Dus hoogtevrees is dan wat minder praktisch in de rol. Maar ja, goed, mocht je nou een achtergrond hebben met beveiligingssystemen, of MBV behaald, of TBV, of misschien gewoon een elektrotechnische achtergrond, dan kan je zeker solliciteren op deze vacature. En de beste route naar die functie, is in dit geval www.recruitment-team.com. En dan kan je op vacatures klikken, of je kan even gaan naar jobs.recruitment-team.com. En als je denkt van, joh, ik heb het gezien, ik ben geïnteresseerd, ik kan online solliciteren, maar of joh, even gewoon telefonisch wat meer te weten komen, dan kan je even bellen naar 085-5000-272. Oftewel 085-5000-272. En om deze leuke radio-uitzending maar even af te ronden, gaan we eindigen met Sultans of Swing van Dire Straits.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naast de arbeidsinspectie heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek ingesteld naar de dodelijke explosie vanochtend in de Rotterdamse haven. Rond 11 uur ontplofte er wat bij werkzaamheden op het terrein van Gunvor Energy. 1 persoon kwam om het leven, 6 personen raakten gewond. 2 van hen zijn inmiddels weer uit het ziekenhuis. 1 van hen werkt bij het bedrijf, schrijft nu.nl. Over de verwondingen van de andere 4 slachtoffers kan het bedrijf Gunvor nog niks zeggen. De politie heeft opnieuw gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Net als 3 dagen geleden visten agenten naar het wapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst is doodgeschoten. Op 1 januari 2014 liet Rob Zweekhorst zijn honden uit in Berkel en Roderijs. Hij werd op straat doodgeschoten en later bleek dat niet hij, maar een buurtgenoot eigenlijk het doelwit was. Na jaren van onderzoek werd eind 2018 René F. uit Schiedam opgepakt. Eerder dit jaar eiste justitie 24 jaar cel tegen hem, maar hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. En onlangs kwam er een tip binnen over een gebruikt vuurwapen dat mogelijk in de Ringvaartplas ligt. Russische hackers zeggen dat ze Shell en Philips hebben gehackt. De bedrijven willen tegen RTL niet zeggen wat er precies is gebeurd en wat er is aangericht door de hackers. De hackers claimen dat op het dark web technische tekeningen zouden staan en foto's van bedrijfsonderdelen van Shell en Philips. Wat voor tekeningen het precies zijn, is niet bekendgemaakt. Bij de hack zouden geen klantgegevens zijn buitgemaakt. De hackers maken deel uit van een groep die bij veel bedrijven inbreekt. Tuinders in Lansingerland en het Westland krijgen snel zoet water uit het Hollands Diep. Op die manier moet de oogst in de kassen worden gered. Vorige week besloot het Hoogheemraadschap dat er in heel Delfland geen water meer uit de sloten mocht worden gebruikt voor beregening vanwege de droogte. Dat viel slecht bij tuinders. Er komt nu verlichting uit het Hollands Diep. Het Hoogheemraadschap denkt ook na over de lange termijn, zoals een ontziltingsinstallatie bij de nieuwe waterweg waarmee zoutwater wordt omgezet in zoet en extra zuivering van al gezuiverd rioolwater dat daardoor terug zou kunnen naar de sloten en de boezems. Maar dat zijn kostbare opties, zegt het waterschap. Het weer, vanavond en vannacht zit helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen hebben we een warme dag. Temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden in het oosten van de regio. Het wordt in de loop van de middag ietsjes koeler door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Mens, durf te leven.

0: keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: We zijn er weer een uur lang op Drechtstad FM met liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. Oftewel het betere Nederlandstalige lied. En we hebben, zoals te doen gebruikelijk, ook weer een thema. En dat is deze keer het thema van de duetten. En we beginnen met een liedje dat gezongen wordt door Janne Schra. Die kent u misschien nog van Room 11 van alweer een hele tijd geleden. Samen met Joep van het Hek, en ze zingen Er is altijd wel een meisje.

hart gaan flarden. Of ze fluisteren, zoemend zacht. En jij, jij blijft die jongen, zolang als dat nog kan.

Joep van het Hek en Janne Schra. En ik heb voor jullie een gedicht. Als u gisteren de eclipse gezien hebt, of in ieder geval daarover gelezen hebt, of op televisie gekeken hebt, heb ik een toepasselijk gedicht. En dat heet Eclipse. Ik zag het vandaag voorbij komen op Facebook. Het is geschreven door Ingmar Heitse. De titel is dus Eclipse. En daaronder staat er voor Jente Anna Heitse. Daar komt hij. We fietsten langs de Gageldijk. En het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle 20 filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig. Nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon een klok. Een wonder, nutteloos, niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.

boze wie verstrikt zit, is het eigen ik. Wie de weerloosheid vergeet, koopt en slikt. Wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord.

0: hoorde Wende Snijders, u had haar vast herkend. En Vrouwtje, en die had u waarschijnlijk ook herkend. En samen zongen zij Troostzoekers. En die tekst die is van een bekende schrijver. Ik ga zo meteen even opzoeken of wie dat ook alweer was. Maar we gaan nu verder met een ander duet. En dat komt van Comilfo. Dat is dat Vlaamse kleinkunstduo waar we wel vaker iets van draaien. Maar die hebben samen met Froze, dat is dan weer de zoon van Lieven Tavernier, een Vlaamse kleinkunstenaar. En Froze is eigenlijk rapper. Maar samen met Comilfo heeft hij gemaakt het prachtige nummer Lege Zaal.
1: Als het publiek verdwijnt, als de gordijnen sluiten, als het licht wordt gedoofd in die donkere ruimte, als niemand u hoort, als niemand nog luistert, wat zou je dan zeggen tegen uzelf?
2: Weet je wat? Ik heb niet altijd een positieve kijk, maar iemand zei, waarschijnlijk veel geluk, gewoon zeggen dat je niet verdrietig bent. Ik weet het niet.

0: laatste keer dat ik er heb gezien.
1: Voel de licht in de atmosfeer.
0: Vreemd dat ik nog steeds over u fantaseer. Alleen in mijn kamer terwijl ik maar oké, liefde is niet rationeel. Nee, ik ben geen diepe denker. Ik denk alleen maar dat ik te diep zit om u lief te hebben. Sommige angsten kun je niet verbergen. Ook al heb ik dure kleren die mijn ziel bedekken. De mensen zijn verdwenen, het podium is weg. Luister naar de regen. Sst, het is zo stil dat ik kan horen wat ik denk. Slechts een gesprek dat ik heb met mezelf.
2: Als het publiek verdwijnt,

0: Wat zou je dan zeggen?
1: Tegen uzelf.
0: Tegen uzelf.
1: Wat zou je dan zeggen?
0: Tegen uzelf.

We gaan door met onze duetten hier in het uurtje kleinkunst van het programma Mens Durft te Leven. En we gaan weer iets Vlaams draaien, want dat doen we vandaag best wel vaak. Het liedje heet Slaap Lekker en het komt van Digidex samen met Eva de Roveren.

uit die hele lange sst, krijgt u misschien een beetje slaap. Maar ik word er erg vrolijk van dat liedje. Ik krijg er helemaal geen slaap van. We gaan door met een nummer van Bente en Bluff. En daar hebben ze samen ook geschreven. Dat heet Hoe hou ik dit vast?

0: Langzaam Los heet het lied. De muziek was geschreven door Rob Stoop. De tekst was van Beatrice van der Poel. En zij zong het ook samen met Maarten van Roosendaal. Wat een prachtig lied. We gaan weer iets Zeeuws draaien. Dat deden we twee nummers geleden ook al met Bluff. Die dat samen met Bente zongen, dat nummer. En deze keer wordt het Raccoon samen met Mo. En dan heet het Dans mijn ogen dicht.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, diep waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: en Ragoen hoorde u. U luistert nog steeds naar Mensen uit het Leven. Het enige echte kleinkunstprogramma van de regio. De rechtstreek. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En deze week hebben we als speciaal onderwerp, als thema, de duetten. En als je nou in de kleinkunst denkt aan wie er samen duetten gezongen hebt, dan kom je, als je terugkijkt naar, laten we eens even zeggen, 70 jaar kleinkunstgeschiedenis, dan kom je toch al heel snel uit bij Lisbeth List en Ramses Joffi. Die maakten onder andere samen het lied Pastorale, wat vaak gekozen is als beste Nederlandstalige lied ooit, maar daar kun je natuurlijk over twisten. In ieder geval hebben ze samen prachtige dingen gemaakt en eentje daarvan die heet Aan de andere kant van de heuvels.
1: Uit de oude doos.

0: Wat passen die stemmen toch eigenlijk verrassend mooi bij elkaar. Rob de Nijs en Frederik Spiegel had ze vast herkend. En ze zongen Ik ben bij je. Dit brengt ons naar een van onze vaste onderdelen van ons programma Mensen Durven Leven, is namelijk de vertaling. We draaien een Nederlandstalige versie van een liedje dat ooit in een andere taal is verschenen. Bijvoorbeeld Frans, Spaans, Duits, Engels. In dit geval Engels. Code MB, u kent ze natuurlijk nog wel van de televisieprogramma's. Wist u dat ze ooit in de jaren 70 in de hitparade gestaan hebben? Dat was met dit nummer. En meestal maakte Tony Eijk de muziek voor de liedjes van Code and the B of Code MB. Maar in dit geval is het gewoon een cover van The Everly Brothers. In het Engels heet het Lay It Down. Maar bij Van Code and the B heet het Zoek Jezelf.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud eich rhediadau ymlaen. Sheffield United, cofiwch yn yr ail safle.
2: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?
3: Demonstructie 11.
4: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

Voor alles bang heet het liedje. De tekst is van Joost Zwageman. Het werd gezongen door Wende. En zij schreef ook de muziek. En ze zong het samen met Seth. En ik was u nog verschuldigd... Wie de schrijver was van het liedje Troostzoekers, dat we aan het begin van de uitzending draaiden. Bijna aan het begin van Wende en Vrouwtje. En dat is Lucas Reineveld, die bekend is met van verschillende romans. Een van de meest succesvolle schrijvers, Nederlandse schrijvers van dit moment. We gaan door met iets Vlaams. Raymond van het Groenewoud samen met Throws, die we al eerder draaiden. De zoon van Lieve Tavernier, Vlaamse hip-hop man. En samen zingen zij Vogels.

beloofd. Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel.

toegelaten. En dat die kleine lettertjes haar droevig maakten. Soms, ze zegt dat ze het meest op haar vader leek. Dat ze een kaartje schreef

kwamen. Ze zeggen dat ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was. Maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk.

innert licht. Niet te licht en niet te zwaar. Hun vleugels dansen, dansen op de wind.

En hiermee zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Manchester Leven. We draaiden een uur lang het betere Nederlandstalige lied. En we deden dat deze keer in duetten. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u dat volgende week weer doet. We gaan eruit met een liedje van Jason Staal en Rosa da Silva. En dat heet Maak Jouw Moment.

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Rotterdammer van 16 en 3 andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De 4 werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. 2 van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En de 3e is ook verdacht in een ander, nog lopend terrorismeonderzoek en moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de 4 verdachten een aanslag hadden willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. Waterschappen en het kabinet zijn overvallen door de droogte. Ze hadden niet gedacht dat er zo snel problemen zouden ontstaan, heeft minister Karremans gezegd. De situatie is ernstig, vindt de minister. Het aantal bedrijven dat last krijgt van de gevolgen van de droogte neemt toe. Door lage waterstanden krijgt de scheepvaart het steeds moeilijker. Sommige bedrijven kunnen geen afvalwater meer lozen en tuinders mogen hun planten geen water meer geven. Volgens Karremans doen de waterschappen er alles aan om het water zo goed mogelijk te verdelen. De marechaussee heeft 4 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar drugsmokkel via Schiphol. De verdachten komen uit Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. De 4 werkten bij de afhandeling van luchtvracht op de luchthaven. Hoeveel drugs ze hebben ingevoerd kan de marechaussee nog niet zeggen. Er zijn deze week meerdere woningen en loodsen doorzocht. Daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. En PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was al op jonge leeftijd wethouder in Groningen. In 1981 kwam hij in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In de jaren 90 was Wallage fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer. Na 4 jaar verruilde hij het Binnenhof voor het burgemeesterschap in Groningen. Dat bleef hij tot 2009. Jacques Wallage was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur tot een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 28 tot 33 graden. In de loop van de middag wel een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: dat is naar de munt, met Via Cultura.
1: Naar toe.
2: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
3: Dit was de Vrolijke Noot. Welkom bij Via Cultura op deze donderdag 2 juli. Uit de Munt live in Dordrecht. Of in Dordrecht live, maar dat is met Marley en Gerard.
4: Ja.
3: Ja, jullie hebben je gauw verstopt. Maar je kan ook even gewoon vanaf je microfoon praten.
4: Ja.
3: De Vrolijke Noot, leuk. Welkom, welkom. Jullie gaan straks nog meer muziek tegen horen brengen. Ja. Maar even, voordat ik Pieter, Tristan en Jonne voorstel, vraag ik even. Wie is Gerard en wie is Marley?
5: Ik ben Marley van Liezen en ik speel al een jaar of 3 met Gerard samen. We zijn elkaar ooit een keer op straat tegengekomen en toen ging het gesprek al heel gauw over muziek. En zo zijn we eigenlijk op een gegeven moment begonnen om samen te spelen, omdat we allebei voor hele van Nederlandse liedjes houden.
3: Leuk!
5: Ja,
4: nee, ik speel een beetje gitaar. En omdat Marley over 5 instrumenten speelt op het moment dat hij zelf met viool bezig is, is het een hele leuke toevoeging om het samen te doen met elkaar.
3: Hartstikke goed, hartstikke goed. Leuk, leuk, leuk. Ja, nee, fijn dat jullie er zijn. Want ja, live muziek is natuurlijk een van die dingen die in Via Cultura gewoon iets is wat wij altijd proberen te doen. Naast onze gasten. En nu ga ik even de gasten verder doen. Dus als jullie willen zitten, hartstikke leuk.
4: Kom maar zo terug.
3: Ja, gezellig. Pieter van Loon. Stel jezelf even voordat ik überhaupt inga op allerlei dingen.
6: Oké. Ja, mijn naam is Pieter van Loon. Ik ben eigenlijk vastgoedondernemer. En daarnaast hebben we van allerlei leuke hobby's. Daar ga ik straks meer over vertellen, Piet.
3: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Horen we graag. Tristan,
7: Tristan van Blok. Tot begin dit jaar, maart 2026, gemeenteraadslid in de gemeente Zwijndrecht. Dat is Jonne nu natuurlijk. Nu werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en binnenkort de nieuwe presentator van het Athos Politieke Café.
3: Heel goed, heel compleet al direct. Ja.
8: Ik ben Jonne Flikkema, ik ben raadslid voor PRO in Zwijndrecht. Verder ben ik student internationale betrekkingen en ik denk dat dat me even heel beknopt is.
3: Ja, dat is heel beknopt. Kijk, wat zo leuk is, hoe ontmoeten mensen elkaar? Ik kwam Pieter, of Pieter kwam mij, het is maar net hoe we dat zien, recent weer tegen in het Johan de Wit. Nou, Johan de Wit, dat jongen, zeg jij ook al wat?
8: Zeker, 2 jaar opgezeten.
3: Daarom, dus ik bedoel, dat is wel grappig. En ook recent waren wij op bezoek, en daar kwam ik hem ook weer tegen, op het Debrecen College. En daar heb je ook op gezeten, Zwijndrecht. Dus,
8: ja, dat is allemaal bekend natuurlijk.
3: Ja, nou ja, dat, ook voor de luisteraar, ook voor de kijker. En Tristan, welke school had jij nou gedaan? Had jij...
7: Op het Walburg College.
3: Walburg College, hè? Ja. Ja. Ik bedoel, ik moet altijd wel voorwerk doen en alles zien te onderhouden. Dat is de grote truc. Het leuke van jullie twee is... en ik heb ook recent nog een foto ook weer gemaakt na de verkiezingen. Is dat leuk? Verkiezingen zijn leuk. Toen gingen jullie stuivertje wisselen.
7: Ja,
3: ja.
8: Dat klopt. Ja.
3: Ja, en dan zie je de ene een beetje, dit is de uitslag, ik doe het ermee. En de andere, wow, ik mag aan de slag. Hoe was dat voor jullie twee? Want, wat de kijker, luisteraar niet weet, hoe lang kennen jullie elkaar?
7: Ja, dat begon eigenlijk in groep 1 al. Dus we hebben eigenlijk sinds groep 1, we zaten allebei op de Impuls, Zwijndrecht. En daar hebben we eigenlijk van met elkaar tot groep 8 hebben we daar gezeten. Toen op een gegeven moment, toen ging Jonne naar het Johan de Wit. En ik ging naar het Walburg College. Jonne die was iets slimmer, dus die kon naar het gymnasium toe. Maar en op een gegeven moment moest jij naar...
8: Precies, dat moet er dan wel bij gezegd worden, precies. Inderdaad. Ja.
7: Maar dus eigenlijk op middelbare school altijd wel contact gehouden, maar dus niet met elkaar op school gezeten. Ja, toen gingen we allebei op een gegeven moment studeren. Ik heb politicologie gedaan en Jonne die deed dan in eerste instantie Europese studies. En eigenlijk altijd interesse gehouden op elkaars eigen manier in politiek. Toen ben ik in 2022 raadslid geworden. jongerenraadscommissielid. En nou, uiteindelijk was het aan Jonne de tijd om raadslid te worden. En toen ben ik helaas niet herkozen. Maar nou, wel echt super gegund en natuurlijk super stoer dat je dat ziet bij een vriend die je al zo lang kent. Dat hij dat dan volgens mij wordt.
8: Zeker, we kennen elkaar nu inderdaad nou, ruim 20 jaar. Nou, en dan hebben we het privilege gehad dat we nu eigenlijk 4 jaar lang in de gemeenteraad samen hebben mogen werken. Het is natuurlijk een raadsakkoord, we werken met alle partijen werken we samen. Dus het was, onze vriendschap heeft er niet onder geleden. Maar ja, het is natuurlijk dan zonde dat je ziet dat een van ons terugkomt in de gemeenteraad. In de capaciteit van raadslid dan nu, de ander niet herkozen wordt. Alleen wel super fijn om te zien. Dat toch die betrokkenheid bij de Zwijndrechtse politiek bij Tristan bijblijft bij zijn nieuwe rol als presentator van het Politiek Café.
7: Ja, dan gaat ja. Om de andere hij dadelijk hele vervelende vragen natuurlijk van
9: ons. Kijk,
8: Bibber en Bibber al.
9: Ja, want je kent alle ins en outs. Hè? Ja, maar dat is wel grappig om te horen, want ik bedoel, jullie vullen elkaar direct aan. En die vriendschap is heel interessant. Je noemde het net al, het raadsakkoord. En dat is op zich natuurlijk ook wel in het politieke bestand van vandaag is het weer grappig. Wat lezen wij in de krant over de politiek in de regio? Er gebeurt nog wel eens wat. Ja. Maar dat stukje ervaring, hè, dus, jij was ook voorzitter van Carousels. Jonne is dat nu ook. Hij heeft zijn eerste vergadering heeft hij gedaan.
8: Afgelopen dinsdag.
9: Kan iedereen terugzien. Dat is leuk om terug te kijken hoor, Pieter. Het onderwerp was dan vuurwerk, onder andere. En een stukje voorbereiding voor stel nu dat er een ramp gebeurt. En dat er bijvoorbeeld geen schoon drinkwater is. Altijd leuk.
7: Actueel.
9: Ja, heel actueel. Dus dat is wel leuk. Maar jij doet nu ook agendacommissie, geloof ik.
8: Klopt.
9: En Tristan heeft dat ook gedaan.
8: Dus zeker.
7: Met jou notabene.
9: Met mij, ja. Ik weet van niks. Ik ben...
7: Allround.
8: De onafhankelijke presentator.
9: Ik ben de onafhankelijke presentator. Mensen vragen wel eens, wat doet u allemaal? Om nou even een zijstraat te doen. Ik werk hier ook nog wel even op de staatsschool in Dordrecht. Dat is, nou je weet, de staatsschool, jij rijdt hier wel eens door Dordt. En die zit dus bij het Hof van Holland... En een van de meisjes uit groep 8, moet ik zeggen, jonge vrouwen uit groep 8, die vroeg mij, meneer, waarom staat u zoveel op Google? Ja, en dat is dan wel grappig, want ja, Google iemand en dan, ja, dan vind je wel eens wat foto's en dingen. Dus ik zeg, nou ja, ik schrijf wel eens wat, ik doe wel eens wat en daarom vind je me daar terug. Zijn jullie ook zoveel te vinden op Google?
7: Nou, het grappige is wel als je... Tegenwoordig natuurlijk met AI is alles wat makkelijker te vinden. Dus dan zit je wel stiekem op je eigen naam te zoeken van wat voor resultaten komen er dan omhoog. En dat is wel grappig, want je weet precies van welke websites het wordt getrokken, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat tegenwoordig iedereen tot een bepaalde mate wel op Google te vinden is.
8: Het wordt natuurlijk ook een beetje uitvergroot. Bij mij staat er in zo'n AI-samenvatting dan dat ik een fervent hardloper ben. Omdat ik mijn naam een paar keer terug kan vinden op websites van bijvoorbeeld de Verkerkloop. Dus dan de AI vergroot dat aspect dan natuurlijk enorm.
9: Ja. Nee, dat is wel leuk wat ik zei. Nou, Pieter, ik had het over van Holland. En je hebt het embleem ook op, hè? Tuk Tuk City Tours.
10: Maak een beetje reclame.
9: Sluikreclame. Nee, het grappige is, ik kom al wat langer in Dordrecht ook. En ik doe ook wel eens inderdaad in de politiek wat. Ook in Dordrecht, ook in de Drechtsteden. En dan rijd ik door de Grootkerkse buurt. Iedereen die zegt altijd Wijnstraat. Dat is, ja, dat is een soort verbastering. Wijnstraat, ja, dat is een achterliggend deel. Dat is wat verder. Maar de Grootkerkse buurt, en die scheurt hij de bocht om. Ja, Pieter met zijn tuk-tuk.
7: Ja. Mooi, hè?
9: Nou ja, mooi. Ik had gelezen dat jij iets met City Tours ging doen. Althans, zo even, en dan kom je weer op Google. Weet je wel, even.
10: Hoe zit dat? Ja.
9: Maar vertel, want ja, het staat ontdekt Dordrecht. En de link met Zwijndrecht, nou, ik heb nogal meer van die dingen. Jon zegt wel eens, ik kom uit de middeleeuwen. Ondertussen ben ik al teruggezakt naar...
8: Liefkozend,
9: Ja. Naar de Griekse tijd, dus wellicht. Maar vertel eens over de tuk-tuk. Hoe is het gekomen dat je dat bent gaan doen? Want...
6: Nou ja, ik ben een aantal jaar geleden kwam ik bij Remy Ballistreri uit. Die is eigenaar van Ontdek Dordrecht. Die organiseert stadswandelingen in Dordrecht en nog wat andere steden. Maar vooral in Dordrecht. En ik was daar wel in geïnteresseerd. Het leek me altijd leuk om een keer... Nee, ik weet veel over de Dordtse binnenstad. Ik ben een vastgoedondernemer. Ik transformeer, renoveer rijksmonumentale gebouwen. En van het een kwam ik in het ander terecht eigenlijk. Ja, dat vraagt een stukje kennis. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Bouwmaterialen, maar ook de geschiedenis van een gebouw. En ik liep een keer met Remy mee als stagiair. En ik werd ook geïntroduceerd als stagiair binnen een wandelgroep. En toen verstak mijn hand op een gegeven moment op. En ik zei, mag de stagiair ook wat zeggen? En toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus die groep was lachen. En toen nam ik dat gesprek eigenlijk vanuit een natuurlijke... een natuurlijke manier nam ik het over. En zei Remy, ik stop ermee, ik ga weg, zoek het maar uit. En zo ben ik eigenlijk in de stadswandelingen terechtgekomen. En een concreet antwoord op je vraag. Ik heb 100 plus stadswandelingen gedaan. Liep ik het traditionele rondje rond de kerk. En toen dacht ik, ja, ik heb wel wat meer uitdaging nodig. En zo kwam ik eigenlijk op de tuk-tuk uit. Een Aziatisch fenomeen eigenlijk. Maar tegenwoordig ook gewoon elektrisch goed te krijgen in Europa. Toen dacht ik wil eigenlijk meer laten zien in korte tijd. Zonder dat ik me helemaal stuk loop en stuk praat. Dus ik heb nu een tuk-tuk met een audiotour in 7 talen. En als ik vergunning krijg volgende week, dan ga ik los.
9: Ja, dat is op zich leuk. Want ik las namelijk, dat vond ik ook wel het grappige... het fenomeen schilderijen bij jou. En ik denk, wacht even. Vastgoedondernemer gaat vertellen over schilderijen. Leuk, leuk. Interessante invalshoek. Want op zich, als je dus kijkt naar Albert Kuip... Hè, dat is dan een mooi voorbeeld. Of Kuip, de Kuipsingel. Hè, dus bedoel, dat is dan voor veel mensen wel een begrip. Ja, er komen heel veel schilderijen uit Dordrecht. Of in ieder geval... En die hangen wel internationaal.
6: Zeker.
9: En dat maakt het op zich wel leuk. En de leuke verbinding tussen Zwijndrecht en Dordrecht is... dat heel veel van die schilderijen... die dan ook in het National Gallery in New York hangen... is allemaal geschilderd vanaf de Zwijndrechtse oever.
6: Ja.
9: Ja.
6: Dat Dordt is op zijn mooist vanaf Zwijndrecht gezien natuurlijk. Dat is het voordeel van Zwijndrecht.
9: Nou, ja.
6: Als je van de andere kant kijkt, is het wel een beetje treurig, vind je?
9: Ja. Is dat zo? Ja, vertel. Ja,
6: al dat beton, je ziet zo weinig groen aan de overkant. Ik bedoel, daar is wel wat voor te zeggen, toch?
9: Nou ja, er valt heel veel van te zeggen, want er zijn bekende, noem het even tuinarchitecten, bekende mensen die in stedenbouwkundige ontwikkeling zijn, die dan daarover wat hebben gezegd en met foto's kwamen van Zwijndrechtse oevers met bomen erlangs. Die bomen zijn gesneuveld vanwege iepen, vanwege de iepziekte.
6: Ja.
9: Ja. Dus hoe komt het? Hoe komt dat betonnen deel? Waar nu de watertoren is, het gebied na de watertoren toe, dat was de heerlijkheid. En Zwijndrecht bestaat natuurlijk uit een heleboel heerlijkheden. Want ja, ook het Develstein College, we hadden het net over het Develstein College. En bij een bezoek aan het Develstein College staat de directeur met trots te vertellen over de geschiedenis en over het vastgoed wat daar gestaan heeft. Je ging er net even lucht over. Ja, ik doe wat vastgoed, ik doe wat herontwikkeling. Maar Zwijndrecht, je hebt toch ook Zwijndrechtse roots?
6: Jazeker, ik heb lang in Zwijndrecht gewoond. En ik heb vanaf mijn 19e zat ik in vastgoed. Toen ben ik eigenlijk gebouwen gaan kopen en daar ben ik nooit mee gestopt. En ik heb in Zwijndrecht ook veel gebouwen gedaan. Walburg natuurlijk ben ik de grootste eigenaar geweest van het winkelcentrum. De gebouwen bij het station, vroeger heette dat Vierdrecht. Ik heb toen omgedoopt naar Boris en Victor. En enzovoort, enzovoort. Ik heb veel meters gemaakt in Zwijndrecht.
9: Ja, maar wie zegt het luchtig en gehad. Ja, dat is vaak een abstract begrip, want het vergt toch wel wat inspanning. Maar je hebt het succesvol getransformeerd.
6: Ja. We hebben eigenlijk, ik, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik een beetje een soort vastgoeddokter aan het worden was. Gewoon oude gebouwen kopen en toch reanimeren. En kijken of we weer die gebouwen tot leven konden wekken. En dat is me een aantal keer goed afgegaan, ja.
9: sorry. Even. Maar dat is inderdaad goed afgegaan. De gebouwen Vierdrecht, ja, jullie kennen dat wel. Einde van de Voorstraat, wou ik zeggen, einde van de Koninginnenweg. Daar heb je het Stationsplein. Gaat hij weer. En jij noemde de gebouwen Victor. Tegenwoordig heet ze Middenvoort.
6: Ja. Ja, dat is toeval. Ik heb het destijds verkocht aan een bedrijf dat zich Middenvoort noemt.
9: Ja.
6: En dat lijkt dan weer te slaan op de wijk Middenvoort, zoals wij die kennen natuurlijk in Zwijndrecht. Ja. Maar dat is puur toeval.
9: Ja. Nou ja, ik vond het zo leuk, want de schilderijen, en nog steeds ben ik geïnteresseerd in wat ga je dan met die schilderijen doen.
6: Dat kan je allemaal
9: vertellen. En dan zag ik ook dat Kuip, die heeft ook Pompen van Middenvoort geschilderd. Dus ik dacht, hé, dat is wel leuk. Middenvoort, Pompen van Middenvoort.
6: Dave Stein heeft die zelfs is ooit geschilderd.
9: Ja.
6: Voor de Gebroeders van Strij.
9: Ja.
6: Dus dat is wel bekend. Hè?
9: Nou ja, dat is wel bekend. Ik maak graag gebruik van Strij als schilder, omdat hij het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam. Het is wel de gemeente Zwijndrecht, maar het gebied tussen Zwijndrecht en Heerlandsdam, dat mooie wolkenluchten zijn en dat heel open gebied is. Dat is natuurlijk een politieke discussie. Dat is iets wat nu nog ook nog steeds actueel is. Maar jij wil wat vertellen over die schilderijen, want ik vind dat altijd wel leuk. Omdat, hoe ga jij met je city tour de schilderijen doen?
6: Nou ja, ik heb eigenlijk bedacht, ik ben ooit gewoon geïnteresseerd geraakt, omdat ik hou van geschiedenis. En daar is schilderij een onderdeel van. En ik ben ooit een keer gewoon schilderij gaan kopen. Ik kocht panden, daar zaten behangselschilderijen in. Dus schilderijen die, laten we zeggen, onderdeel zijn van het interieur van de betimmeringen. En dat moest ik op waarde schatten. Ik was

0: op de schilderij staat. En om je vraag te beantwoorden, die toektoektoer, daar heb ik nu eigenlijk een originele schilderstoer van gemaakt. Ik zeg gekscherend, we zijn toch ook een beetje als Dordrecht de hofleverancier van toch wel heel wat schilders. Rembrandt bijvoorbeeld, Rembrandt van Rijn had 30 leerlingen, waarvan 10 Dordtenaren dat zijn geweest. Nou, dat vind ik wel wat. Dus wat doe ik? Ik heb een audiotour met AI laten inspreken, om het zo maar te noemen. En dan gaan we langs de geboortehuizen van Samuel van Hoogstraat, noem ze maar op, de gebroeders van Strij, de andere Nicolaas Maas, de van alles. Dus waar hebben ze gewerkt? Wat heeft ze geïnspireerd? Waar hebben ze, vanuit welk punt hebben ze geschilderd? Waar zijn ze overleden? Waar liggen ze begraven? En zo maak ik eigenlijk een leuke route en kom ik op plekken, de meest beschilderde plekken van Dordrecht. Wie is er bijvoorbeeld het meest beschilderde persoon van Dordrecht? Heb je enig idee?
1: Nou, goede vraag. Inderdaad, heb ik geen idee van.
0: Johan de Wit. En Cornelis de Wit, maar wel Johan de Wit. Nou, zo lijkt alles een beetje als tandwiel in elkaar te draaien. En dat vind ik prachtig.
1: Nou ja, op zich is wel logisch dat de gebroeders de Wit dat hebben. Maar dat is dan meer het politieke deel. Dus dan dacht ik, nou, het zullen eerder zakenlieden zijn. Of net als de schutterij van Rembrandt, dat soort zaken. Maar het is toch weer de gebroeders de Wit.
0: Ja, die zijn natuurlijk zo ontzettend belangrijk geweest voor Dordrecht. Hebben Dordrecht natuurlijk goed op de kaart gezet. Ook een gruwelijk verhaal dat de Wit, dus daar is in het verleden veel over geschilderd.
1: Nou ja, ik bedoel, Nederland op de kaart gezet zou je bijna zeggen.
0: Nou ja, eigenlijk wel.
1: Ik bedoel, politicologie, hè, dus dan, dat heeft daar toch altijd een raakvlak mee.
2: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, daar is dat ook een van de grote dingen die je leert als je bij wijze van spreken begint met je studie nationale politiek. Ja, het eerste vak. Want daar loop je gelijk, waar begon het? En dan is dat een van de grote componenten natuurlijk die bij de Nederlandse geschiedenis voorbij komt.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, het is leuk dat je dat...
2: Ja, het is wel zo. Ja.
0: Ja, een beetje oorsprong, toch?
2: Ja, het is een beetje oorsprong.
0: Het begint in Dordt, zeggen ze tegenwoordig. Dus. Ja. Ja, dat was ook zo.
1: Ja, nou ja, goed. Dat vind ik ook leuk om te horen. Want ik kom al heel lang in het hof, in het hofgebied. Ook nog toen het origineel was. Want ja, het is natuurlijk het Hofstraatje, is een samengesteld straatje. En dat is altijd wel grappig, want het is natuurlijk leuk voor om rond te leiden. Vanuit bouwkunst vind ik het dan ook altijd wel weer gaaf. Dan ga ik weer terug naar Vitrivius, dan ga ik terug naar de Romeinen. Wat ik graag doe, omdat bouwkunst in principe iets is wat wij kopiëren uit de boeken die destijds opgeschreven zijn. En de gebroeders de Wit hebben natuurlijk ook Europa doorgereisd. En ik vind het leuk dat in Dordrecht er een informele de Wit herdenking jaarlijks is. Eigenlijk, wat jij trapen zegt, ja, maar het is toch de Wit, is toch Dordrecht, is toch... Maar in Dordrecht, nou, heeft dat niet echt zo geleefd, dat die gebroeders de Wit uit... Ja, daar staat een standbeeld.
3: Zo moeilijk te missen, die standbeelden.
1: Nou ja, je zet er een fiets voor.
3: Grote fiets dan.
0: Twee rijd ik vandaag hoor.
1: Ja.
0: Niet meer te lopen.
1: Nee. Nou ja, maar je zegt het zo, maar die informele herdenking, hè, bij Ben Corino is daar op een gegeven moment mee begonnen. En eigenlijk is het wel grappig omdat je dan ziet hoe anders het leeft. En dat eigenlijk nu gaandeweg het stadsbestuur ook heeft gezegd van wij doen daar toch graag aan mee. Hè. Chris van Benschop die is nu wel vertrokken als wethouder, maar die heeft de laatste keer toch echt als stadsbestuurder mooi werk van gemaakt. En de huidige burgemeester, Nanning Mol, die is daar ook nu wel wat meer bij betrokken. Maar dat kost best wel moeite, want de vraag is altijd, hoe komt het dat die nationale, maar ook lokale geschiedenis dan zo weinig gedragen is in al die tijd? Of is dat een te ingewikkelde retorische vraag die politiek zit, die we qua geschiedenis ziet? Of?
2: Ik kan er geen antwoord op geven.
0: Nou, volgens mij, als ik vrij mag zijn, ik denk dat... Kijk, we hadden natuurlijk op een gegeven moment de vader van de gebroeders de Wit. Die was natuurlijk ook een aantal termijnen burgemeester. Niet veel mensen weten dat. Daar zijn ook niet hele bijzondere dingen over te vertellen. Cornelis de Wit werd ook burgemeester van Dordrecht. Maar ook dat verdwijnt eigenlijk in de boeken. Hè? Ja. En dan is Johan de Wit, die maakt naam en faam. Met name omdat hij natuurlijk de Engelsen verslaat. En daar eigenlijk de grondweg is van de mariniers, de Nederlandse mariniers. En dat blijft dan eigenlijk hangen. Maar dat is niet per se een Dordtse aangelegenheid. Want uiteindelijk verhuisde hij naar Den Haag.

0: Hè? En dan speelt het zich een beetje nationaal af. Ja. Dus ik denk dat daar een beetje de oorzaak
1: zit. Het is zo mooi. Wij hadden recent nog een, dat heeft Tristan ook wel meegemaakt, een veteraan, de heer Fontijn. En die zei van nee, het is Michiel de Ruiter. Die heeft de marine gemaakt. Niet in De Wit.
0: En dat is De Wit heeft het bedacht en De Ruiter is uiteindelijk degene geweest die de zee opging. Hè?
1: Ja, maar dat vond ik wel mooi, want dat leefde heel erg bij hem. En omdat hij gewoon als veteraan en als mens zich zo inzet. Dus dat de geschiedenis, want dat valt me altijd op, hoe leeft de geschiedenis? En dat vind ik wel grappig, dat je met die rondrit, dat je in feite een stukje geschiedenis op een andere manier levendig maakt. Want ja, mensen zitten. Het is de rondvaartboot in Giethoorn.
2: Ik vind het wel interessant, want ik kan me voorstellen, als je een lopende citytour doet, dan heb je natuurlijk veel meer mensen die je in principe kan meenemen. Ja. Tuktuk is natuurlijk kleiner.
0: Ja,
2: met hoeveel mensen waren die lopende citytours?
0: Nou, wij doen stadswandelingen, zeg maar, ik zelf tot maximaal 15 man. We hebben natuurlijk heel veel riviercruiseschepen die hier aanleggen. Van Viking onder andere, nog een aantal touroperators. Daar zitten voornamelijk Amerikanen op. Dus zeg maar, tot corona hadden we veel Aziaten hier in Dordrecht. Nou, kijk maar op straat, ja, je vindt ze bijna niet meer. In ieder geval niet van buiten Dordrecht. Dus nu nummer 1 Amerikanen. Soms wel 10, 15 schepen per week. Soms wel 5 per dag. Nummer 2 Duitsers. En nummer 3 Belgen. En dan hebben we natuurlijk de dagjes toeristen, de Nederlandse toerist zelf.
1: Ja.
0: En die groep Amerikanen, om nog even antwoord te geven op je vraag. 20, 25 man. De nieuwe Japanners noem ik ze wel eens gekscherend. In een rij lopen, oortje in. Fotostel zo, pop. Prominent aanwezig. En ja, het is ook wel weer mooi om te zien. Ja.
2: Dus de tuk-tuk is eigenlijk een soort van de derde optie die je hebt naast boten en...
0: Ja, ik vind een derde optie te meer omdat wij bieden bijvoorbeeld, of Remy dan vanuit zijn Ontdekt Dordrecht, biedt dan de reguliere stadswandeling aan. Daarnaast een slow group voor mensen, dat zijn vaak Amerikanen, hè, van een wat hogere leeftijd. Een slow group voor mensen die er wat langer over doen. En ik wilde eigenlijk net gaan voor die groep binnen die slow group die eigenlijk zegt ja... Dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen. Maar als dit ook kan, ja, dan maakt het niet uit wat het me kost. Maar ik ga er gewoon voor, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En die Amerikanen die geven royale tippen. Ik denk gemiddeld voor een wandeling met 20 man, gemiddeld 70 euro voor je.
1: Nou, zo.
0: Dat zijn serieuze bedragen.
1: Ja, nee, maar dit is op zich leuk. En, kijk, ik ken Dordrecht uit de jaren 70. En dat zag er wel compleet anders uit. Ik denk dat veel interessanter, veel leuker, dat was nog oud.
0: Maar weet je, Chris, als ik nu, ik vertel wel eens mensen als ik met groepen rondloop. Als ik, vroeger fietste ik naar het internaat op Kranenburg op de Nieuwe Haven. En dan durfde ik niet door de Vleeshouwerstraat, dat lag vol met junkies en krakers. En dan fietste ik omheen. En sinds de jaren 90 noemen ze dat het mooiste straatje van Dordrecht. Dus hoe kan het verkeren?
3: Ik denk dat het inderdaad heel makkelijk is om met een nostalgisch gevoel terug te kijken op dat soort periodes. Maar ja, als je kijkt naar criminaliteit, armoede, dan hebben we hele grote stappen gemaakt sinds de jaren 70.
1: Ja. Nou ja, wat is het leuke voor jullie leeftijd? Ik bedoel, jij was het jongste raadslid in Zwijndrecht, Tristan. Jammer dat je hem dan niet in kan halen. Hè? Ja,
3: precies.
2: Hij heeft nu de titel overgenomen.
3: Precies.
1: Dus, maar omdat jullie vanuit jullie leeftijd natuurlijk heel anders naar die stad kijken. En heel anders naar die regio kijken. Heel anders naar vastgoed, naar ontwikkeling, dat soort dingen. En als jullie naar die stad kijken, je hoort dit enthousiasme over dat rondleiden en de bezoekers. Hoe kijken jullie dan nu naar die stad?
2: In de zin van, hoe kijk je naar de stad, wat is je beleving van Dordrecht?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of we hebben dus, we hadden het net over de junkies en ik kijk wel wat je vertelt. Er zijn nog wel meer leuke verhalen.
0: Ja, zeker.
3: Ik denk dat het op onze leeftijd is het heel makkelijk om de situatie zoals die nu is als gegeven te nemen. Dus te denken van zo is het, zo was het en zo zal het zijn. Of, nou ja, dan hopelijk nog een beetje het idee van ik kan de wereld wat verbeteren. Maar dat historische besef, daar moet je echt, dat moet je leren. Daar moet je terugkijken naar bijvoorbeeld door zo'n citytour of naar het Dordts Museum. Om echt te beseffen van hoe heeft die evaluatie plaatsgevonden.
1: Mm-hmm. Maar hoe ervaar je Dordrecht? Hè? Want dat is een beetje de vraag. Hoe ervaar je, want je gaat er doorheen. Je gaat gewoon prettig doorheen. Je gaat gezellig hier eten, drinken, muziek, whatever. Hoe ervaar je dat? Ervaar je dat als een als je het vergelijkt met Utrecht, Breda, Rotterdam, weet ik veel?
3: Nou, ik ervaar dat als heel prettig. Er wordt wel eens gezegd van, er zijn niet echt clubs meer in Dordrecht, hè, voor het echte nachtleven op die manier. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel verenigingen, heel veel sportgelegenheden waar we ook gebruik van maken. Er zijn genoeg plekken waar je wat kan eten, waar je wat kan drinken. Dus wat dat betreft kan je nog wel gewoon veel met vrienden de stad in. En is het een heel prettige stad waar, als middelgrote stad is er gewoon veel te beleven, ook cultureel gezien.
2: Ik denk ook dat het, als je kijkt naar, als wij wat met vrienden gaan doen, dan is dat vaak inderdaad, ook we gaan naar Dordrecht, lekker wat eten en dan gewoon genieten van de binnenstad en heel de ervaring die erbij zit. En dat vind ik wel het grappige aan Dordrecht. Je hebt natuurlijk echt het oude Dordrecht en je hebt het nieuwe Dordrecht. En dat is ook echt een wereld van verschil. Ik bedoel, als iedereen aan Dordrecht denkt, tenminste dat heb ik, dan denk je aan het oude centrum, alles wat daar zit. Maar je denkt niet zo snel aan Sterrenburg of andere wijken bijvoorbeeld. Wat natuurlijk op zijn eigen manier net zo goed Dordrecht is. Maar dat is natuurlijk veel meer later gekomen, ontwikkeling. En om even parallel te trekken naar Zwijndrecht. Als je natuurlijk kijkt naar wat Zwijndrecht ooit was. Ja, dan heb je het over Veerplein, die plekken. Ja, en wat is Zwijndrecht nu? Dat is nu een gigantische woongemeente. Dus dat verschil vind ik ook wel grappig om te zien.
3: Er zit natuurlijk ook altijd een verschil tussen in een stad wonen of een stad beleven. Of dat nou is als toerist, als dagjesmens, als iemand die er gewoon naartoe gaat en daarna aan het einde van de dag weer naar huis gaat. Ik denk ook niet dat veel van die Amerikaanse of Aziatische toeristen Sterrenburg ingaan, bijvoorbeeld. Hè? Of Dubbeldam.
0: Niet.
3: Ja, nee, daarom.
2: Wel een uniek concept.
3: Nou,
2: de city tour alleen maar daar.
3: Ik denk dat die Amerikanen nog wat kunnen leren van hoe wij wijken inrichten.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, how to become a dubbeldammer.
2: Ja.
1: Nee, maar dan is het ook het zien van, kijk, dat uitgaan, het Veerplein en dat gebied. Dat is voor jullie eigenlijk een beetje jullie doelgroep, om het zo maar even uit te drukken. Ervaar je dat ook zo? Is het ook prettig uitgaan? Hè? Want wij hadden het over het uitzicht op Dordrecht. Dat is het. Hè? Omgekeerd ziet het er niet uit. Even gechargeerd.
2: Ik denk ook, kijk, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van alle uitgaansgelegenheden zijn er niet en dat is slecht. En ik denk dat ook grotendeels vanuit nostalgie wordt gezegd. Want kijk, als ik naar onze generatie kijk. Heel veel mensen van onze generatie die doen dat niet meer. Maar ik denk ook dat de behoefte er niet echt heel erg naar is. Ik bedoel, anders zouden die clubs ook wel vol zitten. Ik denk gewoon dat het gedrag veel meer veranderd is van hoe je zo'n avond met elkaar beleeft. En als ik dan kijk naar hoe wij dat dan bijvoorbeeld doen, dan is het inderdaad gewoon lekker met elkaar ergens wat gaan eten. Dan bij iemand vervolgens thuis gaan hangen. En het is iets meer in de eigen kringen geworden in plaats van heel erg soort van extern anderen opzoeken, clubben en of dat per se minder goed is, ik weet het niet. Het is anders.
1: Het is gewoon ook niet een waardeoordeel dat ik vraag, maar een beetje van hoe jullie dingen beleven.
2: Ja.
1: Want dat beleven, dat is, nou ja, dat is ook als je de keuze maakt om in een rond te rijden of te lopen of met een bootje te kijken. Het stukje marketing, dat is anders geworden. De Blue Lagoon in Zwijndrecht is verdwenen. Dat was een opzet voor de grote discotheek. Alcatraz in
3: Alcazar.
1: Dit is een mooie verspreking. Ja. Dit is een hele mooie verspreking. Ik vind hem wel mooi.
3: Heel mooi.
1: Alcazar, maar ook daar zag je dat de eigenaar in één keer stopt. Je ziet in één keer die marketing veranderen. En dan bevestigen jullie eigenlijk van ja, maar wij doen dat anders.
2: Ja, je zag, ik weet niet eens meer waar het was. Volgens mij zag ik het bij een gemeente ergens in Twente. Die hadden een soort van centrale hubfunctie. In de zin van, daar had je een club. Ik vond het echt bizar, ik wist niet dat dat bestond. Maar er konden 3000 man in. En dat was ook echt elke week vol. Tot op een gegeven moment eigenlijk een beetje die coronageneratie ook kwam en daarvoor was het ook al afgenomen. En dat je toen op een gegeven moment eigenlijk zag van ja, die uitbater van die club, die kreeg gewoon zijn club niet meer vol. Ja. En die heeft toen gezegd, ja, ik moet met pijn in het hart, moet ik nu gewoon de keuze maken om niet de schulden in te lopen, maar nu gewoon te zeggen, ik hou het er mee gezien.
3: Ik, Ja. Ik denk dat je ook ziet dat die groep die het wel regelmatig of elk weekend er naartoe gaat, ik denk dat die zich juist concentreert op de grotere steden. Of het nou Breda is of Eindhoven of Rotterdam. Rotterdam natuurlijk helemaal voor Zwijndrecht is dat een kwartiertje, 20 minuten met de trein. Dan is het zonde dat er niet na 1 uur 's nachts nog treinen teruggaan. Dan moet je daar iets fixen. Maar in principe is het natuurlijk heel dichtbij.
0: En het is ook een landelijke trend, hè? Laten we wel zijn. We hadden vroeger Blue Lagoon inderdaad. Maar je ziet natuurlijk, ik las recent een stuk in de online krant waarin staat van ja, de clubs in Rotterdam verdwijnen ook. Dus je ziet dat die festivals, die hebben een bepaalde segment uit die groep van mensen weggehaald. Ja. Dan hou je minder over. Ik vind de kwetsbaarheid van ondernemers vind ik ook groot. Ik bedoel, als er ik had recent sprak nog een restauranteigenaar, was voor de deur, was er een van de gevecht. En zo'n man wordt daarop aangesproken. Die wordt ook in de kranten genoemd. Hij zegt, ja, ik heb daar niks mee te maken. Vervolgens krijgt hij problemen met de gemeente, die gaan handhaven. Hij zegt, nogmaals, ik faciliteer alleen maar mensen. Dus het is allemaal wel gewoon grimmiger geworden. En inderdaad, de cultuur is ook gewoon veranderd.
1: Nou ja, kijk, jij noemde net al de Vleeshouwerstraat, de Junks. Het verschil. Ik heb in Rotterdam in de binnenstad gewerkt, in de plekken waar de echte junks, waar de heroïneverslaafden noemen de echte junks, liepen. En de heroïneverslaving bracht, we hebben genoeg voorbeelden, Bron 0 in Rotterdam. Die is verdwenen, er is een ander type verslaving gekomen. De dealer heeft een ander publiek gekozen. Dat kan je ook zo zeggen, hè? De pillen, de coke. Het is een ander soort handel. Er wordt niet zoveel geweld gebruikt.
0: Dat is veranderd.
1: Dat is veranderd. Maar ook het uitgaan, jij noemde dan dat voorbeeld van Vleeshouwerstraat en zo. Het uitgaan vroeger in de jaren 70 was ook anders. Cafeetjes, mensen. Er is een tijd geweest dat je op de Voorstraat liep en moest je oppassen, want er werd gewoon geslagen. Er werd gewoon, overigens moet ik er ook bij zeggen, messen waren te koop bij Brammetjes, Dump, Werpsterren, luchtdrukpistolen. Ja. Eerlijk gezegd, alle wapens waren voorhanden en kostten een habbekrat. Maar de maatschappij, die was zo, om het zo maar even uit te drukken. Ja. En die maatschappij is nu wel veranderd met telefoons, hè, want AI hebben jullie allemaal al genoemd. Dat is toch wel een hele wereld van verschil. Van waar kijk je naar? Wat is voor jullie een impuls om ergens naartoe te gaan?
2: Om ergens naartoe te gaan?
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat het toch voornamelijk een stukje mobiliteit is, denk ik wel een onderdeel ervan. Ik bedoel, je ziet toch wel tegenwoordig, tenminste in de regio waar wij wonen, ik ben best wel tevreden over het algemeen van hoe dingen bereikbaar zijn. Ik bedoel, ik werk zelf in Den Haag. Ik pak gewoon lekker de trein en ik ben er zo in Den Haag met één lijn. Hetzelfde geldt voor Rotterdam, Delft, weet je. Dus alle steden die je wil bezoeken, die kan je echt wel bezoeken. Daarnaast heb je natuurlijk de busverbindingen die in principe, jij hebt er misschien iets andere mening over, over het algemeen wel prima zijn. Dus wat dat betreft, ja, de grootste trigger om ergens naartoe te gaan is dat je denkt, oké, kan ik er efficiënt en snel komen? En dan vervolgens is het makkelijk om dan gewoon ergens een leuke plek te vinden. En ik vind bijvoorbeeld het waterbusje vind ik ideaal daarvoor. Ik woon op, 6 minuutjes van de waterbus. Ik fiets er naartoe, ga er overheen en ja, boom, je zit gelijk in de binnenstad.
3: Ja. Het is natuurlijk ook met een vriendengroep die verspreid is tussen Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht. Zo'n waterbus is ideaal. Je kan alles aanfietsen of met de auto, maar het is toch ook heel makkelijk om te zeggen, nou, ga ik even over het water en je komt eigenlijk overal uit. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat we zoiets van behouden.
1: Ja, en wat Remy Ballisteri, die vaart ook met zijn boten door dit gebied heen, hè?
0: Ja, Cirio Barone is dat.
1: Oh, dat is Barone, ja.
0: Ja, die doet dat natuurlijk hartstikke leuk. Ja, ik denk, een goed visitekaartje voor Dordrecht. En Dordrecht is natuurlijk wat dat betreft qua toerisme explosief gegroeid.
1: Ja.
0: Hè? We hebben natuurlijk die Passion hier gehad, de landelijke Sinterklaasintocht, Koningsdag, de jaarlijks of tweejaarlijks terugkerende festivals, noem maar op, Dordrechtse Stoom, Big Rivers, noem maar op. Ja, het is echt een evenementstad geworden en dat trekt aan.
1: Nou ja, de Koningsdag met natuurlijk het nieuwe Koningspaar. Want dat is op zich wel leuk. Want het instrumentarium wat net gebruikt werd door Gerard en Marley. Marley die speelt dan op de accordeon. En natuurlijk bekend van het Koningspaar is dat er op de accordeon gespeeld werd. Dat je het nummer, ze speelde een nummer van Astor Piazzolla. Maar ja, iedereen kent dat niet meer opnieuw. Want het gaat om de traan van de koningin. Okay. En door ik als ondernemer had ik dus, heb ik cd's van Astor Piazzolla keurig helemaal mooi. Maar die verkopen niet, want je moet dat ene plaatje hebben waarop de koningin is gaan huilen. En nu is het grappige wel dat het koningspaar hier meerdere keren op bezoek is geweest. Ik ben ze ook in de kloostertuin tegengekomen toen mijn zoon er aan het spelen was. En dan is het wel heel grappig natuurlijk hoe anders wij kijken naar een koningspaar dan dat we dat deden met koningin Beatrix. Want dat was een ander type mens. En nu zeggen ze natuurlijk gewoon Prins Pils. En dan zie je hem ook gewoon overal opduiken met sportwedstrijden. En heel. Ja, nou, het mooiste is natuurlijk gewoon de Curaçao waar hij in de kleedkamer kwam. Maar je ziet wel die verbinding. En ik noem bewust even gewoon dat Curaçao, omdat gisteren was Kitty Kotti. En dan zie je ook dat die verbinding maken en die eeuwen die wij met elkaar verbonden zijn, dat die zo belangrijk zijn. En dat zo'n koningshuis oplossing door een andere rol, door een andere manier ook reclame kan maken voor plekken. Want ik denk dat dat ook voor Dordrecht wel meegeholpen heeft.
0: Reken maar.
1: Nou ja, dat is dan van die dingen. Je kan het zo moeilijk meten, hè, qua marketing.
0: Qua marketing, zeg maar, qua bezoekersaantallen is er wel wat veranderd. En mensen noemen vaak dat televisie een oud medium is wat zijn kracht verloren heeft. Maar dat is echt een misverstand. Met name de mensen die Dordrecht bezoeken, wat hoger in leeftijd, ja, die kijken gewoon televisie. Ja. En dat is echt iets anders. Ja, internet is natuurlijk een hele nieuwe beleving. Maar goed, dat.
1: Dat gaat zich wijzen. Beleving, en dat vond ik op zich ook wel mooi. Want ik had het met onze artiesten er ook over. Namelijk het stukje, ik noemde Astor Piazzolla al. En muziek, dat is iets wat energie geeft, wat bij hoort. En we hadden het over die grote zalen. En deze twee mensen. Dat is altijd zo leuk. Die gaan dan naar een grote zaal, die gaan naar Zweden.
2: Ja.
1: En ik bedoel, dan zien jullie gewoon nog steeds even dat iconische optreden van die bekende artiest die later niet meer mee mocht doen met het.
2: Ja, wat een bruggetje. We zijn allebei bij het Eurovisie Songfestival geweest, waar toen Joost Klein gedisqualificeerd werd. Dus wij hebben toen het enige optreden meegemaakt van wat daar live van was. Ik weet niet precies hoe dit met het onderwerp te maken heeft, maar we zijn er wel geweest. Ja.
3: Is dat niet evident?
2: Nee, dat is.
1: Nee, maar kijk, dat is een evenement met een grote zaal. Ja. We hebben dat natuurlijk in Nederland gehad in Ahoy. Ja. En dan zie je in één keer dat die grote zaal, het is natuurlijk een kortdurend evenement, dat wel leeft.
2: Ja, maar dat is een evenement waar 200 miljoen mensen naar kijken. Dus wat dat betreft, daar is ook wel weer het grappige daarvan is dat je ziet dat ook in dat jaar er toen best wel veel controverse in die stad ook was. In de zin van veel protesten rondom de deelname van Israël destijds. Waardoor je ziet dat zo'n stad ook op een hele andere manier dan in het nieuws komt. Ja, weet je, dan is het met dat soort dingen, is er iets als slechte city marketing? Ik weet het niet. Ik denk gewoon wat dat betreft dat je stad heel erg in beeld komt. En dat heb je in ieder geval toen met Malmö wel gezien. Dat ja, alle headlines gingen daar toen over.
1: Ja, nou, maar jullie zijn erheen geweest. Ik vond het al op zich heel erg leuk om te horen dat jullie naar het Songfestival gingen. En ik denk, technisch denk ik dan, wie zijn die groepen die ik daar altijd zie? Nee, juist leuk om te horen dat jullie die interesse hadden, dat jullie daarheen gingen. En dat wat voor jullie ook meteen dat beeld opleverde, het politieke beeld van wat gebeurt er. Omdat je dat dan noemt van Israël.
3: Maar
1: dat
3: is. Ja, ik denk dat we... de organisatie zegt natuurlijk altijd van het is geen politiek festival. Het is natuurlijk een door en door politiek festival. Vieren dat we na de verdelende Tweede Wereldoorlog... eigenlijk als Europa weer samen kunnen komen. En juist aan zo'n festival is het mooie dat je daar dan eigenlijk als al die 30, 40 verschillende culturen allemaal een deel laat zien van wat iedereen kan begrijpen. Of dat nou zang is of muziek. Iedereen deelt een beetje van hun eigen cultuur. Mm-hmm. Wat juist zo mooi is aan zo'n festival.
2: Ja, wat ik stoer vind is eigenlijk als je erover nadenkt. Hè, want mensen zeggen wel eens van je mag het niet politiseren. Maar in de kern is eigenlijk alles wel politiek. Ik bedoel, als je kijkt naar het WK voetbal op dit moment. Dat is politiek. Als je kijkt naar het Eurovisie Songfestival. Dat is politiek. Maar wat ik zelf heel leuk vind. Ik ben een gigantisch fan van schaatsen. Ja, uiteindelijk in 2030 gaan we gewoon weer naar 102 jaar in Nederland Olympische evenementen krijgen. Omdat het schaatsen in Tialf is. Ja, dat is toch ook vanwege politieke keuzes uiteindelijk. Omdat ze niet daar zeggen van, we gaan een baan bouwen voor schaatsen. Nee, dat is gewoon geld, keuzes. We werken met Nederland daarin samen. Dus ja, wat dat betreft, ja, of je alles eruit wilt trekken. Ik denk dat je dat wel kan proberen. Maar uiteindelijk komt het toch altijd neer op een bepaalde politieke ondertoon. En, ja.
0: Maar vinden jullie niet... Het valt me, laat ik het anders zeggen. Het valt me op dat mondiale kwesties tegenwoordig gewoon op straat dus terug te vinden zijn. Hè? Ja. Als ik kijk in mijn stadswandelingen, dan heb ik vrij regelmatig ontstaande discussies. Terwijl ik daar niet op uit ben. Hè? Ik vertel vaak als ik bij het Hof van Nederland ben. Dan zeg ik van voorheen ging het museum met name altijd het hoofdonderwerp de Eerste Vrije Statenvergadering van Nederland. Of in ieder geval de Eerste Vrije Statenvergadering. En nu tegenwoordig stelt men daar ook maatschappelijke thema's tentoon. Hè? Dan hebben we het over transgenderiteit, noem het allemaal maar op. Dat vertel ik aan groepen en dan zie je zo alsof de zee zich splitst, zo poep, links, rechts. En dan kijken ze elkaar eens een beetje aan. Ja. En daar begint het, hè. En ik bijvoorbeeld Albert Kuipers, een mooi weetje. Mm-hmm. Hè? Daar is geen gezichtsafbeelding van bekend. Daar ging het nou niet per se om, maar... als enige schilder in Nederland, groot meester, zeg maar. Ja. Maar wat me vooral opvalt, dan zeg ik, Kuip is vooral bij veel mensen bekend als Amsterdammer. Hè? Amsterdamse naam. En Kuip is natuurlijk op een top Dordrecht. Dordts, die is volgens mij niet eens ooit Dordrecht uit geweest. Is hij geboren, heeft hij gewerkt, is hij overleden, is hij begraven. En ik zeg, die Amsterdammers hebben die naam Kuip een beetje gereizeld. En dan steekt iemand zijn hand op. Ik zeg, mevrouw, u heeft een vraag, ja. U gebruikt het woord gegijzeld, dat irriteert me. Snap je? Dus ik zie dus terug dat zo doorcijpelt binnen de samenleving. Gewoon op straatniveau, mensniveau. En dat is opmerkelijk, hè?
4: Dat klopt, dat klopt. Het is het stukje framing wat ontstaan is. En wat daar kan je analyse op loslaten hoe dat komt en waar je dat vandaan komt. Maar dat is meer leuk voor een politicoloog.
2: Nou, kijk, ik vind het wel grappig. Kijk, sinds dat iedereen toegang heeft tot het internet, heeft natuurlijk ook iedereen... veel meer toegang tot informatie. Nou, ik vind over het algemeen hoe geïnformeerde mensen zijn, hoe beter. En dat triggert natuurlijk ook eerder tot maatschappelijke discussies inderdaad. Waar dat misschien vroeger en al helemaal als je naar de jaren 70 teruggaat en nog daarvoor verzuiling, meer in bubbels zat. En ik vind het aan de ene kant in de kern juist ook wel weer mooi dat je maatschappelijke discussies met elkaar hebt. Natuurlijk heb je daarbij ook weer de vraag van... Doe je dat op een civiele manier met elkaar en ook op de manieren zoals je dat dan op het juiste moment met elkaar wilt doen. Maar ik denk ook uiteindelijk met heel veel zaken, had Katie Coty aan, maatschappelijke discussies daarom, rondomheen, Curaçao. Dat het ook best wel veel mooie uitgangspunten uiteindelijk kan opleveren in... Oké, hoe ga je inderdaad kijken naar geschiedenis, met wat voor blik... Hoe heb je het daar met elkaar over? En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar dat die discussie is, is wel goed.
3: Ik denk ook dat het ligt aan een meervoud van dingen. Eén is dan dat inderdaad dat historische tijdsbesef wat steeds verder verandert. En de andere kant is dat ik ook wel herken dat eigenlijk alles gepolitiseerd moet worden. Dat is volgens mij ook een beetje komen overwaaien uit Amerika. Waar dat werd onder de Obama-administratie werd er gezegd van neem gewoon een positie in. En je weet dat de Republikeinen erop tegen zijn. Dat is... Omdat dat alles moest politiek zijn en mensen moesten echt politiek als identiteit van zichzelf. Dus een beetje herzuiling weer in plaats van de ontzuiling gaan meemaken. Bijvoorbeeld, je noemde een exhibitie over transgenders. Dat was helemaal geen politiek onderwerp. Ik bedoel, zelfs in de Tweede Wereldoorlog had je Amerikaanse soldaten op schepen die hielden dragshows voor elkaar. Nou ja, ik denk dat als je dat nu zou doen, dat we in het Nederlandse leger dragshows zouden hebben. Ik denk dat er dan een bepaald aspect van de politieke partijen staat te schreeuwen. Die vinden dat natuurlijk gelijk verschrikkelijk. Terwijl het is natuurlijk een
0: van alle tijden.
3: Precies, het is van alle tijden. Maar het is iets dat nu heel erg gepolitiseerd wordt. Terwijl ze is van, moet alles nou politiek zijn?
4: Nou ja, dat is het leuke van Swijndrecht. Dus het is... Ik kom zo even op een stukje Drechtsteden. Zwijndrecht heeft een raadsprogramma. Dat is de vijfde keer. Jullie maken dat nu mee. Interessant dan dat daar dus blijkbaar die tegenstelling niet is. Dat je neemt wel positie in. Maar je bent wel met z'n allen duidelijk doelgericht op waar willen we naartoe. Voor een beter Swijndrecht. Ik noem het even zo, hè?
2: Ja, en ik denk wel een van de gevaren die daarin zit is wel. Hè, kijk, ik bedoel... raadsakkoord is in essentie mooi, omdat je met elkaar op hoofdlijnen afspreekt, we gaan voor bepaalde ambities. Een van de kritieken die ik daar altijd wel op gehad heb, is dat je dus eigenlijk ook wel ziet, wat zijn die hoofdlijnen en wanneer gaan we met elkaar over details het hebben. Ik bedoel dat je zegt van, we willen in 4 jaar tijd, ik zeg maar wat, van 20% naar 30% duurzaamheid, dat is heel moeilijk om tegen te zijn. Uiteindelijk de politieke keuze is, wil je dat bij wijze van spreken bewerkstelligen door overal windmolens neer te zetten of overal zonnepanelen. En daar kan je politiek over voeren. En ik vind wel over het algemeen dat de discussie over veel dingen werd platgeslagen, omdat je vaak ziet, maar we hebben het toch in het raadsakkoord afgesproken.
0: Ja, eens.
2: En daar mag je wat mij betreft wel iets kritisch naar kijken. En ik heb het ook wel eens gezegd, ik ben al niet herkozen, maar als ik ook herkozen zou zijn, dan zou ik wel eens het gesprek willen aangaan van, zijn er niet bepaalde onderwerpen waarvan je gewoon van tevoren weet, daar gaan we het gewoon politiek niet eens over worden. Laten we die buiten het raadsakkoord controversieel verklaren.
4: Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele specifieke controversiële onderwerpen waar het gewoon zwart-wit is. Maar je hebt ook onderwerpen, en dat is wel grappig, de woningmarktdiscussie over de wetregie. De nieuwe wetregie zegt 30% sociaal overal. Alle plekken.
3: Minimaal.
4: En dan is het voor jou, vanuit Pro, was de discussie voor de verkiezingen, dat je collega zei van, maar wij willen 40% sociaal. En die werd daar wel heel erg op afgewant. Dus hij hield wel vol dat het vanuit het verkiezingsprogramma dat was. Maar dat gaf wel een controverse en een discussie.
0: Met het raadsprogramma?
4: Voor het raadsprogramma lag de 30% vast.
2: Ja, precies.
4: En voor het verkiezingsprogramma 40%.
0: Maar dat is toch het nadeel als je met elkaar zegt, we maken een raadsprogramma. Je zegt eigenlijk met elkaar, we maken van tevoren afspraken. Je kunt solliciteren voor het wethouderschap, ook buiten de winnende partij. Maar dan heb je toch eigenlijk al vooraf compromis. Dat is eigenlijk wat je zegt.
2: En het is ontzettend lastig als wethouder zijnde, denk ik, om ook te laveren binnen zo'n raadsakkoord, omdat jij als wethouder ook uiteindelijk richting je ambtenaren een bepaalde koers wil uitzetten. Wat is de komende 4 jaar waar we bestuurlijk op gaan varen? En als jij dan vervolgens met teksten als we willen het evenwichtig doen, en hoe ga je daar dan het bestuurlijke gesprek over voeren? Het zijn lastige dingen.
4: Wat nu dan nieuw is, is dat er een college een uitvoeringsprogramma moet maken.
2: Ja.
4: En dat maakt het dan wat makkelijker. Zijn wethouders die hebben gesolliciteerd. Dit is helemaal Wim T. Schippers. Die hebben gesolliciteerd en die zijn aangenomen. En dus op zich is dat helder. Nu zie je in Papendrecht het tegenovergestelde gebeuren. En dan zie je in één keer de coalitie verliest. De meerderheid.
3: Dat klopt, maar ik denk ook dat je binnen een coalitie ook hele grote verschillen kan zien. Hè? Dat is bijvoorbeeld in Sliedrecht, daar is een hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Het zijn ook niet de partijen waarvan je denkt dat ze van tevoren samen zouden kunnen werken. Dat Sliedrecht.nu, dat is natuurlijk rechtspopulistisch. Sliedrecht.nu is geloof ik linkspopulistisch. Nou ja, in ieder geval een linkspopulistisch, rechtspopulistisch partij. En dan heb je de GroenLinks PvdA. Die mogen geen pro heten daar, want daar heb je al pro-Sliedrecht. Maar goed, dat... Die zijn samen gaan werken. En dat zou je natuurlijk ook helemaal niet verwachten van één partij die heel uitgesproken anti-AZC is. Die toch een compromis weet te vinden met een partij die juist meer die verantwoordelijkheid wil nemen.
4: Ja. Nee, maar dit is wel, we zitten nu al aan het einde van het eerste uur, moet je je voorstellen.
0: We zijn begonnen.
4: Ja, dat is ook goed, want we gaan straks ook, we hebben nog een uurtje. Dus, en we hebben live muziek natuurlijk, want die nood is natuurlijk zometeen hoog, hè? Dat begrijp je wel. Het is bijna een noodgeval, zou ik zeggen. Maar al die woordgrappen, die kennen jullie ondertussen al. Maar dit... Ja, we gaan zo even afsluiten, want daarvoor bedank ik alvast Tristan, Jonne en Pieter. En natuurlijk jullie alvast, Gerard, Marlie, dat je hier waren. Ik ben Chris Moorman, dat moet ik ook altijd vertellen. Aan te nemen dat mensen dat weten wie ik ben, dat is altijd heel gemakkelijk. Want we gaan zo natuurlijk ook nog wel weer muziek doen. Want jullie hebben nog meer noten op je zang.
5: Ja.
4: Ik bedoel, hier ook, want het onderwerp AZC kwam voorbij. Nou. Als jij dat noemt in jouw tour, AZC is dan...
0: Dat komt niet voor je met tour, maar misschien over een aantal jaar is het wel historisch. Dus wie weet kan ik het wel aantippen.
3: Als je toch al veel politieke vragen krijgt.
0: Dat kan.
4: Maar jij wil even, want dat is eventjes... jij kwam hier binnen in de Munt.
0: Mm-hmm.
4: En je bent vastgoedmens.
0: Ja.
4: En je denkt, wow.
0: Ja, indrukwekkend. Mooie geschiedenis. Hier is natuurlijk de Munt geslagen lange tijd, voordat het naar Utrecht ging. En ik was nog nooit binnen geweest, dus ik laat het even goed op meewerken.
4: Ja. Nou, dat is op zich ook mooi, want je zei het al, de eerste Munt. Dordrecht heeft dus veel van die eerste dingen. En dat is wel grappig. We hadden het in het gesprek met onze muzikanten, de Vrolijke Noot. Daar hadden we het even over, ook over vervoer. De fiets. Wel nu, dat zijn vervente fietsers. Ik ben ook nog steeds een vervent fietser.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam is brand uitgebroken. Het vuur begon even voor 7:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok ook omliggende woningen binnen en die moesten worden ontruimd. De brandweer heeft extra auto's en mensen naar de Nieuwe Binnenweg gestuurd. Wie last heeft van de rook moet ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitzetten. De oorzaak van de brand aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is niet bekend. Een Rotterdammer van 16 en 3 andere jonge terrorismeverdachten blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is verlengd met 30 dagen, laat de rechtbank van Rotterdam weten. De 4 werden eind vorige maand opgepakt na een tip van de AIVD. 2 van hen waren eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En de 3e is ook verdacht in een ander lopend terrorismeonderzoek en moet daarvoor ook nog voor de rechter verschijnen. Waar en wanneer de 4 verdachten een aanslag zouden hebben willen plegen, kan justitie nog niet zeggen. De vele waarschuwingen voorafgaand aan de zonsverduistering gisteravond hebben gewerkt, zegt oogarts Ike Schouten van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Veel mensen die naar de eclips hebben gekeken hebben een speciaal brilletje opgezet en daardoor lijkt het aantal gewonden mee te vallen.
2: Wij hebben 3 patiënten gezien in het oogziekenhuis met klachten. En waren er 2 vielen uiteindelijk helemaal mee. Die bleken eigenlijk geen schade aan het netvlies te hebben. En 1 iemand heeft helaas toch een paar keer met alleen een zonnebril op in de zon gekeken. En daarvan schade aan het netvlies. Ja, dus wij zijn eigenlijk super blij met hoeveel aandacht er is geweest voor de veiligheid. En ja, wij hebben echt de indruk dat mensen dat heel goed hebben begrepen en goed hebben opgevolgd.
1: Nog eens 7 mensen hebben gebeld om hun klachten voor te leggen aan het oogziekenhuis. Ze zagen vlekjes of hadden een branderig gevoel, maar die klachten trekken vanzelf weer weg, zegt de oogarts. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Uiteindelijk zakt de temperatuur dan tot een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan van 28 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. In de loop van de middag een beetje afkoeling door een draaiende wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
7: Drechtstad

spelregels herlezen. Achter op de doos. Herinneringen op de grond, heel ver van de roos. Hoe vaak we nu nog gooien, we gooien altijd mis. Wie is de winnaar, eerste uit of langs de oven?

slaan. De finish komt in zicht, hoe ver nog te gaan. En vlak voor de eindstreep er voltrekt zich graag links. Buiten het oog van de scheids en gespeeld zonder publiek. Als tegenstanders in een ring, niet voor zilver maar voor goud. We gaan niet voor de punten, nee we gaan voor de knock-out. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blijven we liggen, gaan

0: Via Cultura Live, een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura, hart voor de media. Media met een hart.
1: Het is nog steeds donderdag 2 juli en u hoorde net de vrolijke noot. Dankjewel Marlie, dankjewel Gerard. Was heel duidelijk, hè? Bedoel, er werd hier al meegezongen door Pieter.
2: Pieter van Loon.
1: Ja, precies. Tristan, ja, jij zong niet mee. Jonne, jij zong niet mee. Maar het was
3: het is heel goed. Ik heb genoten.
1: Ja. Genoten, ja, dat past weer bij de naam. Hè? We hebben het over Zwijndrecht, Dordrecht, de regio. Hoe leuk is het om over de Oude Maas te varen en naar alle kanten te kijken en te kunnen genieten. Pieter, jij bent als vastgoedondernemer, heb jij Walburg een nieuwe boost gegeven, mag ik het zo even uitdrukken.
4: Zeker.
1: En dat heeft wel opgeleverd dat er veel meer gebeurde rondom het winkelcentrum.
4: Ja,
1: geen artiesten in het winkelcentrum die mensen vermaakten, of wel?
4: Nou, ik moet zeggen, ik heb ongeveer een jaar of drie daar bedrukt gemaakt. En dat was in de tijd, dat was net na de, welke crisis was het ook alweer, de financiële crisis. Dus het begon weer een beetje op gang te komen. En op het moment dat het weer allemaal op stoom kwam, hebben wij eigenlijk ons aandeel weer verkocht. En daar was verder weinig ruimte voor zang en vertier. Maar achteraf gezien, ik zou het nu anders doen. Dus het zou prima passen.
1: Ja, heel leuk. Maar ik dacht ook, want ik vond het wel grappig dat je met die tour, ik zie jou dus die bocht omscheuren. Mm-hmm. Ja, dat denkt iedereen, oh jee, daar komt weer. Het is geen fatbike snelheid, maar het gaat lekker. Waarom zou je dat niet aan de kant van Zwijndrecht doen? Zo langs de oever zo.
4: Ja, nou weet je. Kijk, Dordrecht heeft zo'n 2000 rijksmonumentale gebouwen, bouwwerken, beelden, noem maar op. En dat vinden mensen interessant.
1: Ja.
4: Kijk, Zwijndrecht is natuurlijk van oudsher een tuindorp. Dat is tegenwoordig een binnenvaartdorp, om het zo maar te noemen. Daar is gewoon niet zo heel veel te zien. Als je kijkt naar de Rotterdamse weg, de weg die naar Rotterdam ging, dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. We hebben natuurlijk een beetje wat zijtakken. Ik kom er zelf vandaan, oorspronkelijk weet er veel van. Er is gewoon te weinig te zien. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ik dacht, dat is misschien leuk. Dat kunnen ze kijken naar Dordrecht. En dan varen ze met de waterbus over zo Riedijkshaven. En
3: dan begint de tour echt. Ja,
4: precies.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of ze gaan terug naar de Viking boten. Ik bedoel, dat is ook in de buurt. Maar het is even gechargeerd. Want ja, het is natuurlijk wel een mooi uitzicht op dat deel. Maar de rondleidingen in Zwijndrecht zouden niet het enthousiasme opleveren. Zoals wat je hier in Dordrecht kan vertellen.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook een hele andere dynamiek is. En dat is ook gewoon oké. En dit hoort gewoon nu bij Dordrecht.
1: Nou ja, dat hoort bij het 3-rivierenpunt, dat hoort inderdaad bij
4: dat stukje. Ja, dat is het. Maar net zo goed als dat Papendrecht, daar is ook niet zo heel veel te vertellen. Wel te zien, maar daar kun je mensen niet uren mee boeien. Dat is denk ik ook een realiteit.
1: Nou ja, je noemde de doelgroep de Amerikanen die nu komen. Dus de Aziaten die zijn nog, die komen even niet. De pilgrimvaders die kwamen natuurlijk ook hier wel vandaan. En de statusschool waar ik dan een paar uur rondloop, daar wijs ik de kinderen wel eens op. Kijk, 1604 staat hier op die gevelsteen. Bergpoort, dat soort gebieden. En dat is voor die kinderen dan eigenlijk helemaal niet levend. Oh, ja, ze zitten in groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want ja, die geschiedenis waar ze deel van uitmaken. Waar Pietje Bel films zijn gemaakt, waar nog een paar van dat soort films zijn gemaakt. Het leeft niet, behalve als er een camera staat natuurlijk.
4: Maak je verbinding met het hier en nu, zou ik maar zeggen. Snap ik wel.
1: Ja, nou ja, maar het is natuurlijk, de wereld is anders geworden omdat we allemaal internet hebben. Jullie hebben allemaal AI genoemd. Ik ben vooral een zelfcreatief denker en ik bedenk het waar je bij staat. Want ja, die creativiteit die is wel belangrijk, maar het is wel een makkelijk in te zetten instrument in jouw werk, AI.
4: Nou ja, ik vertelde net al even. Ik heb dus 7 talen in mijn toektoek. Als het gaat om werk, dat doe ik dan overigens voor de hobby. Hè. Maar daarin zie je dat je dan een enorme slag maakt. Dus dat is gigantisch. Als ik kijk naar mijn website, waar ik dus met schilderijen bezig ben. Ik koop schilderijen in oude meesters. Dan laten wij tegenwoordig, als wij een schilderij kopen, dan plaats ik dat op mijn website. En dan heb ik natuurlijk social media nodig om die website te laten vinden. En dan laat ik die schilderij tot leven komen. Dus dan zie je Diana, de godin van de jacht. Die zie je met pijl en boog, zie je daar statisch op een schilderij afgebeeld. En dan op het moment dat wij hem plaatsen, zie je dat ze die pijl uit die trommel pakt, uit die koker. En dan zie je er bewegen en lachen. En dan ja, probeer je op die manier, dat is allemaal AI natuurlijk. Ja. Probeer je dat meer van deze tijd te maken, meer levendig. En ik denk ook dat je op die manier bijvoorbeeld voor dit kleine onderwerp dan een slag kan maken naar de jeugd die je mag interesseren. Ik interesseerde me vroeger eigenlijk ook niet voor. Dat is een beetje zo ontstaan door de loop van de tijd. Zo is dat vaak.
2: Nou ja. Ik denk dat dat ook juist heel belangrijk is. Want inderdaad, toen ik jong was, ging ik ook echt niet voor mijn plezier naar zangoptredens of theatervoorstellingen. Het kan leuk zijn, maar ik deed dat niet voor mijn plezier. Maar het zorgt er wel voor dat je vanaf jongs af aan al leert dat het iets heel normaals is om naartoe te gaan. Zodat je op latere leeftijd eigenlijk helemaal geen barrière voelt om naar een voorstelling te gaan, om naar een concert te gaan. Dat gewoon de normaalste zaak van de wereld is. En dat je juist op die manier kinderen van jongs af aan al leert van dat cultuur echt een heel toegankelijk en een heel belangrijk deel is van mensen hun leven.
3: Ik denk ook wel dat je een verschil in ziet. Ik bedoel, als je tegenwoordig kijkt naar wat heel populair is in de bioscoop, dan zijn dat volgens mij op dit moment 2 films die heel populair zijn. Dat is één daarvan is The Backrooms dan toevallig. Maar dat is dan een film die gemaakt is door iemand die ooit op YouTube begonnen is met een paar video's maken. En dat sloeg aan en dat ging viraal. En op een gegeven moment gingen mensen hem input geven op van oh nou vet verhaal en zou niet dit kunnen gebeuren. En op een gegeven moment explodeert dat concept helemaal. En is het opeens een speelfilm die superveel geld opbrengt en heel populair is. En ik denk dat interactieve, waar het ook een beetje op bedoelt, dat tegenwoordig best wel een groot onderdeel is van cultuur ook. Dat het interactief ook is.
5: Nou ja, kijk, het stukje wat ik... jullie zijn een YouTube-generatie.
3: Ja.
5: Ja, ja, dat klinkt altijd zo. Ja. Zo ja, ik ben nog van een radio met een buis en een... ik kan het nog erger maken. Maar AI, ik zie ook wel dat er van die historische of geschiedenisfilmpjes zijn die dus waardoor AI is ingezet, waardoor het in één keer gaat leven. Als je Indiana Jones kijkt, dan is het plotseling romantischer, om het zo maar uit te drukken. Maar het komt wel tot leven. Dordrecht, de standbeelden van de gebroeders de Wit die nu van hun plaats afkomen en die dan de fietsen verwijderen. Dat betekent wel dat je een veel visueler...
4: een extra dimensie.
5: Ja.
3: En ik denk dat de toegankelijkheid ook heel belangrijk is. Ik bedoel, je hebt een paar weken geleden dat het beeld en geluid, die hebben dat platform opgezet, de Schatkamer heet dat volgens mij. Ja. Waarbij je toegang hebt tot, nou echt, volgens mij staat er ondertussen al 50% van wat historisch op tv is geweest in Nederland, staat daar op dit moment op. De commerciële omroepen, dat komt volgens mij nog. Maar ja, je ziet dat platform, dat is gewoon 7 keer meer tractie volgens mij dan wat ze hadden verwacht dat naar die website toe zou komen. Ja. Omdat mensen gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gebeurd is, hoe er naar gekeken wordt. En het allermooiste daarbij is dat ze dingen ook gewoon volledig in de context van toen online zetten. Ja. Wat soms hele interessante video's oplevert die erop staan. Maar wel super leuk om te zien.
5: Nou ja, die context die is wel interessant. Want wat gaat u opzoeken? Hè? Dat werd neergezet. En toen dacht ik, ja, wat ga ik opzoeken? Ach. En eigenlijk, omdat we het hebben over Zwijndrecht, Dordrecht, was het Zwijndrecht van de wij Dick Paschier. Nou, ik zie daar iemand. En Dick Paschier die was dan ook bekend vanwege het Koningshuis. Hè. Die deed de Obade. Dus die zat dan te vertellen van, daar komt weer iemand uit Spakenburg. En, heel interessant was dat. Maar hij deed ook allerlei spelshows. En in Zwijndrecht was die dan ook wel bekend. En ik denk, zouden de mensen uit Zwijndrecht nou dat soort dingen ook weer spel zonder grenzen? Hè? Dat internationale deel, want de songfestivals, dat was één. Maar spel zonder grenzen, daar gingen landenteams tegen elkaar aan de slag om, nou ja... te winnen in het veilingterrein, op het veilingterrein in het oude veilinggebouw, is daar ooit zo'n show geweest. Dus ik denk, interessant om op te zoeken, want dan kom ik ook weer terug in die tijd van hoe zag het er eigenlijk nog uit? Ja, dat was anders, want jij zei meteen ja, Dick Paschier. Ja.
4: Ja, maar goed, hij had daar zijn winkeltje natuurlijk in de, hoe heet dat, Frits Vogelplein volgens mij heet het.
5: Ja.
4: Marhaba heette het
5: Marhaba,
4: volgens mij.
5: Ja.
4: En vroeger was natuurlijk televisie een fenomeen. En als je dan iemand kende die daar bij werkte, dan was dat iets groots. Wat nu een topvoetballer is of zo, of, hè, dat was toen iemand die op televisie actief was.
5: Ja.
4: En het was nou niet echt een hele bijzondere, flexibele presentator of zo. Maar voor die tijd was het wel...
5: Nou ja, dat zeg je nou, maar het waren de zuilen. Want
4: zeker.
5: Die verzuiling in Nederland was natuurlijk... Want dan die context, als je daarnaar gaat kijken... Ja, maar dan gaan we mensen naar Zwiebertje kijken... Ja, dat was leuk. Nou, u kijkt naar een zwerver die op straat leeft. En als we dat nu zien... Ja. Vandaag kwam ik bij Maasplaza. En daar zit die mevrouw keurig te bedelen. En keurig netjes met de straatkant. En keurig... Het is een hele andere context. Ja, ik zou bijna zeggen het is business. Maar ik ken dat wel uit Rotterdam. Dat de bedelaar, de man die... langs alle prullenbakken had, ontzettend vermogend was... en eigenlijk een prima klant was voor Pieter met het vastgoed... want die bezat vastgoed, die man.
4: Ja,
5: en dat zag je niet. Ja. Dus wat zien we? Hoe ervaren we het? Want hoe kijken wij door welke bril kijken we ernaar? Dat is best wel onhandig. Nu met de framing, en die kwam voorbij van hoe was het... ik mag niet zeggen, want dan zeggen de mensen die ik rondleid... die vinden er wat van. Ja.
4: Nou ja, weet je, het valt mij op dat de verdraagzaamheid... wat verdampt is binnen de samenleving. En natuurlijk zijpelt dus, normaal zijn die mondiale onderwerpen... die zijpelen door op straatniveau... tussen mensen op de schoolpleinen. En die verdraagzaamheid die is, lijkt wel verdampt grotendeels. En er is natuurlijk ook wel wat gewoon aan de hand. Je noemde net hè, internet, AI. Je hebt alles gewoon letterlijk binnen handbereik. Dus er is veel meer informatie wat je al zei. Dus ja, mensen hebben ook gewoon een mening. Dat is veranderd. Het is sneller.
2: De samenleving als geheel is natuurlijk ook hè, deels vanwege internet, deels vanwege hoe we onze economie inricht, heel erg geïndividualiseerd. Dat we komen minder in contact met mensen met wie we het niet eens zijn, met mensen die anders denken. En dan natuurlijk, zoals je zegt, social media komt daarbij kijken waar de meest extreme uitersten van alle twee kanten van een debat worden overbelicht. Omdat dat de meeste kliks, de meeste comments, de meeste views krijgt. En dat werkt heel erg versterkend natuurlijk.
5: Ja, mensen gaan zich dus gedragen naar dat soort dingen. Het liedje van de Vrolijke Noot over het hondje en de mevrouw. De mevrouw gaat zich gedragen naar het hondje. Is dit een beetje ook zo'n voorbeeld? Want ja, het is natuurlijk... ieder neemt het gedrag over van elkaar. En ik zei daarnet, ik ben zelfdenkend. Ik denk erna over van, is dit zo? De debat die we voeren met elkaar, zijn dat debatten of zijn dat discussies? Is het wel een mening die we verkondigen? En in een van die mooie dingen van de debatcycli zeg ik... mijn vriend Arie van vroeger, Aristoteles... en dan kom je al heel gauw terug naar eigenlijk ook een stukje marketing. Hoe denken wij na als wij gaan debatteren over wat is het doel? Als jij vastgoed moet verkopen, verkoop jij vastgoed. Je vertelt over het product. En natuurlijk probeer je dat met winst te verkopen, want anders dan schiet het ook niet op. Maar dan ben je op een andere manier bezig als dat je politiek iets moet verkopen.
4: Ja, ik vraag me af, ik weet het niet.
5: Nou ja, dat is het ook.
4: Misschien is het wel hetzelfde.
5: Ja. Alleen.
4: Ik weet nog wel dat ik in Zwijndrecht moest klokken voor de zondagsopening. Nou, dat was natuurlijk gewoon 25 jaar onbespreekbaar. En toen moest ik al die fracties af. En dat vond ik nog wat. Ik bedoel, we hebben het dan over ontzuiling, maar ik weet nog wel dat ik bij het CDA zat en dat men zei, nou, dan ga ik maar beginnen. Ik klap mijn laptop open en toen zei men, ja, we gaan toch eerst even bidden met elkaar. En dat ik bij een stevige partij kwam, een religieuze partij, en die zeiden van, nou ja, we vinden het goed dat je het verhaal vertelt hier, maar wij gaan daar sowieso niet in mee. Dus ja, zeg het maar, verkopen. Het is uiteindelijk gelukt door een toeval. Nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal.

0: die zal afvlakken en dat zal zich in de breedte verspreiden. En dat is ook allemaal gelukt. En ja, het was wel een moeilijke boodschap toen, want het geloofde niemand. Maar het is wel gelukt en vervolgens kwam Ambacht ook nog even winkelen. En uiteindelijk maakte ik in de winkels die ik had in Zwijndrecht maakte ik een hogere huur dan in Dordrecht. Terwijl dat traditioneel altijd andersom was geweest.
1: Ja.
0: En er zat veel meer koopkracht ook in laten we zeggen, bij Ambacht en Zwijndrecht ten opzichte van Dordrecht.
1: Ja, dus die beweging. Jullie maken technisch mee. Hè? Het gaat eerder open. Die besluiten zijn genomen. Er is een initiatief. En dat kan nu dus wel. Het kon vroeger niet. Maar hoe ervaren jullie dat zelf? Of denk je van, oh, dat zal me wel?
2: Nou, kijk, ik moet wel zeggen, sinds ik zelf ook werk, besef je eigenlijk ook van hoe lekker het kan zijn op zondag dat de winkel open is. Ik bedoel, ja, het is toch heel makkelijk om te denken van, hè, misschien was dat vroeger normaler. Ja, de boodschappen worden gedaan door je partner en iemand werkt. Maar de maatschappij is zo veranderd dat dat betreft veel meer eengezinshuishoudens. Ja, ik zit soms ook wel eens te denken van, ja, stel je voor dat je 5 dagen per week werkt en alleen maar op zaterdag naar de winkel kan. Ja, dat is toch ook wel onhandig. Dus wat dat betreft, ja, we zijn gewoon meer opgeschoven in alle facetten naar een 24-uursmaatschappij. En ik vind dat daar wel bij horen.
0: Nou ja, weet je, wat mij opvalt, ik heb natuurlijk kaart gevochten voor die zondagsopening. In Dordt gaat het overigens pas om 12 uur open, dus loopt Dordt weer achter ten opzichte van Zwijndrecht. Dat is wel bijzonder. Maar ik haatte vroeger die zondagsrust. Want als ik buiten wilde stoepranden en dan stonden mijn buren zo achter gordijn te gluren van ja, dat was not done. En nu ga ik iets geks vertellen. Ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik mis gewoon mijn zondagsrust. Want ik krijg gewoon mijn week niet verwerkt in de dagen dat ik werk. En ik vroeger had ik een ritme. Ik hoor een beetje daar ja in de hoek. Ik had een ritme en op zondag verveelde ik me kapot. Maar ik had wel een soort herstel. En dat is nu weg, want het is nu gewoon continu aan. Ja. En maar rammen.
2: Ik denk wel dat het ook een beetje onderdeel is van met elkaar normeren. In de zin van, ik weet bijvoorbeeld mijn collega's, als ik op een dag, bij wijze van spreken, hun een appje stuur, terwijl ik eigenlijk vrij ben, de eerste reactie die ik krijg is, ik zie je morgen. Gewoon een soort principe wat je met elkaar hebt van, ik respecteer nu jouw vrije tijd. Wat dat betreft ben ik hun heel erg dankbaar, want anders zou ik ook alleen maar doorgaan. Maar wat dat betreft denk ik dat het ook veel zit in elkaar op dat soort dingen uiteindelijk informeel wijzen. Maar dat je tegenwoordig meer die opties hebt, ik vind dat in de kern wel een goed principe.
1: De spirituele beleving, hè, want ik noem hem dan even zo, de zondagsrust, de spirituele beleving. Het moment van bezinning, van overdenking, van je kan ze vanuit heel veel hoeken benaderen. Die is op zich dus belangrijk voor je, want dan heb je even dat moment van rust. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende spirituele bewegingen. En de een is zaterdag en de ander heeft het zondagfeest. De dagen zijn verschillend, maar die rust die is wel belangrijk. Maar die maatschappij is er ondertussen wel 24 uur. Maar in Zwijndrecht zou je dan kunnen zeggen, als je dat ziet bij het winkelcentrum, als je ziet bij de druk voor de winkel, sta je minder lang in een rij. Ik ben opgegroeid met maandagochtend is de winkel dicht. 1 uur gaat die open. Tot 5:30. Nou, een beetje geluk 6 uur. Of anders had je pech 5 uur. En dat ging dan elke dag gewoon van 9 tot 5, 9 tot 6 was die open. Donderdag koopavond, dan gingen we allemaal naar Dordrecht. Want ja, koopavond was het feestje in de binnenstad, om het zo maar uit te drukken. Maar dat is heel erg verschoven. Want ja, je gaat nu om 8 uur naar de winkel tot 9 uur. En dan gaan we ook op zondag. Dus we hebben een heel ander ritme gekweekt. Maar dat is voor jullie niet herkenbaar, denk ik.
2: Nou, ik denk dat wat je zegt van dat perspectief van hoe het ooit was, ja, voor ons is dat niet. Je bent gewend dat gewoon open is, dat het gewoon beschikbaar is. Ik herken wel wat je zegt over van soms zou je ook iets meer uit willen staan. Maar ja, dat bedoel ik met van je moet elkaar er ook uiteindelijk op wijzen dat je gewoon elkaar rust gunt, dat je elkaar heel houdt, laat ik het zo even zeggen. En uiteindelijk weet je, als je dat een beetje kan bewerkstelligen, dan is het alleen maar fijn dat je, denk ik, buiten je werktijden naar de winkel kan.
3: Het komt er ook neer op welke rechten je hebt als werknemer. Het hoeft inderdaad niet vanuit een religieus perspectief, hè, altijd zondag te zijn. En je hoeft ook niet door je buren aangekeken te worden op het moment

0: Dat jij zondag wel aan het werk bent in de tuin of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat jij als werknemer ook gewoon het recht hebt om niet bereikbaar te zijn voor je baas. Om gewoon te zeggen van, hey, ik werk 40 uur per week en we hebben afgesproken dat ik mijn uren werk en dat ik dat goed doe. Maar dat betekent niet dat jij mij ook kan bereiken terwijl ik tijd besteed met mijn gezin, met mijn partner, terwijl ik op vakantie ben. Gewoon die afbakening die is belangrijk. En om daar je rust uit te halen, dat is heel belangrijk. Maar dat hoeft niet vanuit een religieus perspectief natuurlijk te komen.
1: In Duitsland hebben ze dat zelfs wettelijk geregeld. The right to disconnect is dat volgens mij daar. In Nederland was dat in stemming, is dat uiteindelijk toch niet doorgegaan. Maar ja, dat zijn wel dingen die je eigenlijk het liefst zou willen verplichten natuurlijk. Ja.
0: Sterker nog, en dat is ook een stukje emancipatie. Terwijl ik in Denemarken werkte, zag ik dat daar, als je bij een conferentie was, allemaal witte mannen in pak, zeg maar. De allemaal van het bankenleven, de mensen waarvan je zou verwachten dat zij nou niet echt de zorg voor de kinderen zouden regelen. Om 3 uur stipt stonden ze allemaal op en dan was de presentatie ook klaar, want ze moesten allemaal hun kinderen uit school gaan halen. Ja. Dat is een stukje emancipatie daarin.
2: Ja, kijk, dat spirituele deel, dat is interessant, want dat doe je met muziek. Hè? Je kan met z'n allen samen. Wij hebben natuurlijk hier de vrolijke noot. En de vrolijke noot die gaat zo aan de slag om ons weer te vermaken. Dat is dus een heel mooi meditatief moment. Hè? Dat is... Muziek kan je heel veel mee. Ik ben ook wel van klankschalen, van dat soort dingen. Dus ik ben breed geschoold in die zin. Dus ik wil jullie alvast Tristan bedanken, Jonne bedanken, Pieter bedanken. Wat een vrolijke noot. Marlie, Gerard.
3: Ja.
2: Jullie hebben het podium.
3: Ja, dankjewel. We beginnen met Rose.

0: ったんですよ。
1: Ja, we gaan even naar de zomerse sferen toe. Het was pas geleden code rood. En zijn wij gaan wandelen. En wij waren achter het station.
2: Het Wijzigpark.
1: In het Wijzigpark.
2: In de speeltuin.
1: En er was helemaal niemand.
2: Het was heerlijk cool en er was helemaal niemand.
1: En toen hebben we daar heerlijk gespeeld. We zijn daar op de kabelbaan gaan spelen.
2: Dus wij vinden het heel belangrijk dat zowel in de liefde, maar naarmate we ouder worden, dat we steeds meer het kind in onszelf ontdekken. En daar gaat het liedje over.
3: Het kind verliezen inderdaad. Nooit het kind verliezen.
2: En het liedje heet Speeltuin toe. Hoi,
1: komt ie.

0: van 10 cent. Dan besef je pas hoe gelukkig dat je bent. Schommelen, schommelen, schommelen douw.
1: Ja, schommelen, schommelen, ik en met jou.
0: Schommelen, schommelen, schommelen douw. Schommelen, ik en met jou. Samen op de wip met jou. Ja, wip, shoobidoo-wap, shoobidoo-wip-wap. Samen op de wip met jou. Wip, shoobidoo-wap, wip-wap.

0: recent, niet van jullie, maar het zit er wel heel
1: vlot in dan. Ja. Die Code Rood is 2 weken jong.
2: Dat is een leven.
1: Ja, precies, precies.
3: Wat gaan we doen?
2: Junkies in Dordrecht.
4: Ja.
2: Nee, dit is ons enige liedje dat gaat eigenlijk wel een beetje over seks, drugs en rock'n'roll.
4: Ja. Nou ja, dat...
0: Kan erbij, maar.
4: Ja hoor, zeker. Het is een normaal onderdeel van mijn leven, dus...

0: Heel leuk.
1: Ah, liefdesliedje. Wiebelen. Liefdesliedje.

0: Ja, nee, vrolijke noot.
1: We willen nog eentje doen, mag dat?
0: Ja, zeker, dat vinden we leuk. Want jullie zijn natuurlijk, als via Cultura, is ook terug te vinden op YouTube. Maar de vraag is ook even jullie, zijn jullie ook makkelijk te vinden? Want...
1: Wij zijn niet.
0: Nee.
2: Goed. Nee, helemaal niet.
0: Ja, maar dat is niet erg, maar dit is gewoon de oprechte vraag. Heel leuk.
1: Ja, we worden altijd overal gevraagd, dus mocht je iets bestellen, dan gaan we vast op.
0: Heel goed.
1: Tijd voor de gitaar.
0: En Madelief. Ja. En dan gaan we weer even met de trekzak.
3: Ja.
1: Er was een moment, toen dacht ik van, ik ben geboren in 1961, we hebben de Flauwe Power gehad. En de Flauwe Power wilde mensen een betere wereld zonder oorlog. En met heel veel liefde, vrije liefde en met een betere wereld. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan zien we dat het niet gelukt is. Geef het erop. Nee, ik heb een liedje gemaakt waarmee ik dan hoop de wereld te veranderen. En ik werd op een ochtend wakker en toen had ik dit melodietje in mijn hoofd. En het komt me heel bekend voor, maar niemand weet waar het vandaan komt. Dus ik wil jullie vragen, ken je dit liedje?
0: Ah ja.
1: Klaar voor?
4: Ja.

0: Oké, we waren Code Rood met de vrolijke noot. Dank jullie wel.
1: Hartstikke goed. Ja, dit is, kijk, dit is een liedje is van jezelf inderdaad. En akkoorden en schema's, alles. En iedereen speelt hetzelfde schema. En plotseling is het van jou als je het maar brengt. Yes. En dat hebben jullie met verven gedaan. Dus we hebben hier van kunnen genieten. Ja. En we kunnen er dus toch van blijven genieten als we terugkijken naar Via Cultura.
0: Helemaal goed.
1: Dank, dank.
0: Nou, jullie ook.
2: Dank je wel.
0: Heel
2: graag. Jou? Tot bedankt.
1: Ja, dat is dus op zich wel mooi, want kijk, heel kort, Pieter vertelde Tristan. Ja, ik ga het programma Politiek Café presenteren, Atos Radio Televisie. Ja. En op zich is het wel grappig, want kritische vragen heb jij gezegd, die je ook aan Jonne gaat stellen en al die andere mensen. Wat voor kritische vragen zou die moeten stellen,
3: ja,
1: Pieter?
3: Ja, ik heb suggesties nodig. Dat,
4: en waar hebben we het dan over?
1: Alles in de politiek. We veel,
3: Gemeentezwijndrecht.
2: Jeetje, nou ja, ik vind, we hadden het net even over dat raadsakkoord, noemen jullie dat
1: dan? Ja.
2: Ik vind het wel wat te zoet allemaal.
1: Okay.
2: Ik vind het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Dan denk ik, ik zie mensen een derde termijn als wethouder dienen. Ja, ik weet het niet. Ik geloof niet dat de politiek daarmee gediend is. Zeker niet in de verhouding zoals die nu is met jullie partij, de ABZ. Dan denk ik, bedrijf je dan nog wel politiek? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Is dat een concrete vraag? Nee. Maar ik vind dat wel een gespreksonderwerp.
1: Ja. Nou ja, kijk, bedoel, dit is wat je ook vraagt. Hè? Bedoel, is dat zo? Werkt dat? De kiezer die heeft gekozen. Maar zijn het de kiezers die gekozen hebben? Dat is altijd de vraag. Want hoeveel kiest er niet? Het is altijd interessant. Via Cultura, het is donderdag 2 juli. Wij gaan vlot afsluiten. Maar het zijn altijd nog onderwerpen die ook terug blijven komen. Pieter, jij blijft ook terugkomen met je tours, met je activiteiten, met je schilderijen. Dat is altijd op zich hartstikke mooi. Want ja, ik bedoel, dat brengt leven in de brouwerij. Dat is dat originele deel wat toch beleefd mag worden. Een stukje cultuur, een stukje leven. Jonne, jij brengt dat. Jonne, ja, nee, ik moet. Ik wijs de Tristan.
5: Je bent niet de eerste.
1: Nee. Maar dat is op zich wel leuk, omdat jullie, wat dat betreft, als vriendenduo, vind ik dat altijd heel mooi om te zien. Heb jij nog, naar aanleiding van de opmerking van Pieter, nog zo van, oh ja, dat is wel interessant dat ik dat, oh ja, dat ga ik eens meenemen.
5: Nou, ik denk dat het meerdere vragen waren natuurlijk. Hè. Het ging over de wethouders, het ging over het raadsakkoord, het ging over de positie van Algemeen Belang Zwijndrecht als ruim de grootste partij. Nou, die wethouders is eigenlijk makkelijk om te beantwoorden. Nou ja, je wil altijd wat continuïteit hebben. Je wil niet met een volledig nieuw team starten van burgemeester en wethouders, waarin er eigenlijk te weinig kennisoverdracht kan zijn. Dus wat dat betreft wil je wat bestuurlijke ervaring hebben. Nou, volgens mij hebben we nu 2 nieuwe wethouders. Eentje is al eerder wethouder geweest, daar ben ik het wel mee eens. Als pro hebben wij gelukkig een hele nieuwe wethouder met heel veel ervaring in het sociaal domein. Ik ben ook heel benieuwd hoe zij het gaat.
6: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
7: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan een nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt de NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan twee vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
8: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
9: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
10: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

Ja, een goed begin is het halve werk met Junior Senior. Die hoor je gewoon bij Uurtje Max op Paatse Radio en Drechtstad FM. En ja, het wordt weer een bijzondere uitzending. Want er is een eclipse, maar er is ook iets anders wat deze uitzending speciaal maakt. Want Uurtje Max gaat stoppen. Op 30 september kruip ik voor het laatst achter de microfoon tijdens dit programma. En de reden, die had je misschien wel door. Maar ik ga op avontuur. Naar het land en de stad waar ik al 3 keer ben geweest. En ook me 3 keer ontzettend fijn voelde. En dat is Kopenhagen in Denemarken. Ik heb er lang over nagedacht. Ik heb gepland, slapeloze nachten gehad. Gerouwd over wat ik hier achterlaat. Echt waar, maar ik ga het toch doen. En vorige week heb ik ook mijn baan opgezegd. Ik heb heel veel reacties gehad van vrienden, collega's, kennissen. En bijvoorbeeld ook op mijn verjaardag van mensen die het echt niet zagen aankomen. En dat doet ook wel wat hoor. Maar het avontuur roept. En het roept zo hard dat ik het gewoon niet langer meer kan negeren. En hoe dat allemaal zo komt, dat vertel ik je zo meteen na een plaat die daar perfect bij past. The Sick Puppies, maybe hier bij Aats Radio Drechtstad FM. Welkom bij Uurtje Max.

Mocht je nou net inschakelen bij Atos Radio en Drechtstad FM, dan heb je misschien het nieuws gemist dat Uurtje Max, ja, het is echt waar, gaat stoppen. Op 30 september is de laatste live-uitzending. Maar waarom dat zo is, dat vertel ik je nu. En dat is echt een beetje in contrast met het stemmige muziekje dat je net hoorde. Maar het begon jaren geleden al met een wens, zoals heel veel mensen die ooit hebben of hadden. Namelijk wonen en werken in het buitenland. Alleen, dat was voor mij nog niet heel duidelijk waar en vooral ook wanneer. Echt heel belangrijk. Werd het bijvoorbeeld de USA, Canada, de UK, Duitsland of misschien wel Scandinavië? Nou, het liet me maar niet los en ik besloot uiteindelijk werk te maken van Scandinavië als een serieuze optie. Maar dan nog heb je weer smaakjes. Wordt het Noorwegen, Zweden of Denemarken? En het balletje is dus gaan rollen. Ik maakte plannen om alle landen dit jaar te gaan bezoeken. Maar eigenlijk, het is bijna een romantisch verhaal, het was gewoon direct raak in Kopenhagen, Denemarken. Eigenlijk gewoon allebei. Want wist ik eigenlijk nog niet de eerste keer dat ik er naartoe ging. Want ik zou ook naar Stockholm gaan. Ben ik ook erin geweest en ontzettend naar mijn zin gehad. Maar het voelde gewoon als thuiskomen, dat Kopenhagen. Pot voor drie dubbeltjes. Ik heb daarna nog twee bezoeken gedaan aan Denemarken. Eerst ook naar Esbjerg. En ook weer naar Kopenhagen. En het gevoel werd eigenlijk alleen maar sterker. En dat is dan een beetje het moment dat je realiseert dat je wel iets met dat gevoel moet gaan doen. Dat het zomaar je nieuwe huis kan zijn. En ook thuis. En nu kan het nog. Ik ben net 30 jaar oud geworden. Afgelopen zaterdag was het moment daar zo. Ik heb nu nog genoeg spaargeld. Weinig verplichtingen. Het ideale moment. Maar afscheid nemen, daarvoor is er nooit een goede timing, nooit een goed moment. Neem dat maar voor me aan als je ooit voor die wens of die keuze komt te staan. Maar ik ben nu op het punt gekomen dat het voorbereiden gewoon bijna klaar is. En als je eenmaal de knoop hebt doorgehakt, je baan daadwerkelijk hebt opgezegd, het nieuws bekend maakt, dan kun je weer gewoon verder met het volgende stap in het proces. En je kan iets best wel lang geheim houden, heb ik gemerkt. Maar op een gegeven moment gaat het toch een beetje jeuken. Wordt het lastig, want wie heb je het nou verteld? Wie heb je het nou nog niet verteld? Het is echt ontzettend vermoeiend en een psychologische ballast. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik dat allemaal niet meer heb. Ik spreek nog niet heel goed Deens. Ik ben volop aan het netwerken. Ik ben op zoek naar behuizing. Alles aan het regelen. Alles valt langzaam gelukkig op zijn plek. En daar hoort nog één plaat bij dit hele verhaal. En dat is de André Hazes. Beter gezegd, was de André Hazes van Denemarken. In dit geval Kim Larsen en zijn band Gasoline. En This Is My Life. Toepasselijker kan bijna niet. Als je het mij vraagt.

En ik hoor je denken, wat heeft Jamilia met Denemarken te maken? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Want het nummer heeft Deense roots. Dat weten niet heel veel mensen. Dat wist ik eerst ook niet. Want dit is namelijk het origineel van Christine Milton. Een beetje same same, but different, but still same. En echt het origineel. Je mag het van me opzoeken. Het is echt waar. Het is niet dat ik helemaal biased ben over Denemarken. Want dat ben ik stiekem al. Dus daar heb je niet heel veel voor nodig. En waar ik ook heel erg biased over kan zijn, zoals ze dat noemen, dat zijn de agendatips. Een beetje later dan gebruikelijk, maar we gaan ze gewoon doen. Want elke maandagavond kun je in Zwijndrecht in wijkcentrum het badhuis terecht voor klaverjassen, jokeren, darten en biljarten. Maandag kun je vanaf 19:30 tot 22:00 s'avonds daar terecht. Wijkcentrum het badhuis vind je aan de Prins Hendrikstraat 2 in Zwijndrecht. Toegang is gratis, maar bonustippie, ik zou ook wel even checken of ze niet met zomerstop zijn. Dat bedenk ik me net. En zaterdag houdt de Dordtse volkstuinvereniging Klein Grondbezit, ja zo heet ze echt, een open dag. Want van 10 tot 12 kunnen mensen kennis maken met tuinieren. En dat komt van pas, want er zijn nog maar een paar tuinen vrij. En wie wil proberen of een volkstuin iets voor hem of haar is, kan gebruik maken van een proeftuin. Ik verzin het ook niet zelf. Je vindt Klein Grondbezit aan de Arie Schaapweg in Dordrecht. En dat klinkt goed, net zoals de muziek, in dit geval van Bauza, Magnetic.

Zeker ja of yeah, zoals ze dat in Denemarken zouden zeggen, tegen emigreren, wat ik ook ga doen. Ik zal niet met de witte vlag wapperen omdat ik hier weg wil uit Nederland, maar wel met de rode vlag. En er staat dan wel een wit kruis op. Dat is de main takeaway tot zover van deze uitzending. Zometeen nog meer verhalen uit de regio, iets dichter bij huis in het regionieuws. En dan hoor je ook wat het weer gaat worden. Maar eerst hijsen we de witte vlag, eigenlijk rood-witte vlag, met Daido bij Uurtje Max.

Mocht je op deze prachtige woensdagavond luisteren naar Uurtje Max en ondertussen ook op YouTube kijken of een Eclipse-bril bezitten, nou dan weet je echt niet wat je ziet. Schitterend en dan ook nog gedijde white flag erbij. En dan is het feestje voor mij helemaal compleet. Ik had ook Bonnie Tyler kunnen draaien, maar ik had deze al uitgekozen. Dat was ook nog voordat ik wist dat dit zou gaan komen. Maar wat ik wel wist, is het laatste nieuws uit de regio. Want de gemeente Dordrecht wil dat waterboa's meer bevoegdheden krijgen om hard varen te kunnen beboeten. Deze zomer waren er al veel snelheidsovertredingen op het wantij, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Boa's geven nu vaak alleen waarschuwingen, omdat ze beperkt mogen optreden. De gemeente hoopt dat alle regels vanaf 2027 worden aangepast, zodat boa's weer strenger kunnen handhaven. Bij een geluidswal langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht brak dinsdagavond brand uit. Door de brand werden meerdere rijstroken afgesloten. En ondanks het snelle optreden van de brandweer had het verkeer op de A16 tijdelijk flink hinder hiervan. Er lijken minder wespen te zijn dan normaal, al dus het contact Klaroen. Maar dat is dus niet helemaal zeker. En daarom wordt van 15 tot en met 23 augustus de jaarlijkse nationale wespentelling gehouden. Vrijwilligers tellen dan hoeveel wespen zij zien, zodat onderzoekers kunnen ontdekken of dit jaar ook echt een slecht wespenjaar is. Hoe jij meedoet kun je zien op de site van de nationale wespentelling. Postzegelliefhebbers in de Zwijndrechtse Waard kunnen vanaf zaterdag 6 september terecht bij de Filatelistenvereniging Zwijndrechtse Waard. De vereniging is er voor, door en met leden die postzegels verzamelen en ook met anderen over postzegels praten. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om ze te bekijken, om ze te ruilen, maar ook om kennis te delen. Dan nog het weerbericht. Op donderdag en vrijdag blijft het zonnig en heet bij 31 graden. Komend weekend kans op regen. Het wordt ook koeler met 23 graden op zondag. En tot zover het laatste regennieuws. Lees meer via streekomroep56.nl.

En dat is dan weer van de buren. De herries, Diggy Lou, Diggy Lee. Je kan het op duizend manieren uitspreken. Dat gaan we nu maar niet doen, want daarvoor is de tijd een beetje te kort. Maar ik heb wel nog iets heel anders. Weer zo'n contrast, maar dat hoort allemaal bij Uurtje Max. Want ik zag namelijk een heel mooi nieuwsbericht. Want er is op begraafplaats achter Ambacht en Hendrik in de Ambacht sinds vorige week woensdag een hemelpostbrievenbus. Mensen kunnen dan een brief schrijven aan iemand die ze missen en deze in een brievenbus doen. Het idee is bedoeld als manier om herinneringen en gevoelens een plek te kunnen geven. Hij is dus op de begraafplaats te vinden, zodat bezoekers daar in alle rust hun brief kunnen schrijven. Dat lijkt een klein beetje op de vlieger van André Hazes. Ik vind het echt een hele mooie gedachte dus. De hemelpostbrievenbus op begraafplaats achter Ambacht. In Hendrik in de Ambacht dus. Is zeker de moeite waard om dat te doen. Als je geliefde die je ontzettend mist, daar dus een brief kan schrijven. En alles kan vertellen wat je graag diegene wil vertellen. Net als het volgende, want op website fijnedagvan.nl... dat hoef je niet in die brief te schrijven trouwens, maar dat vertel ik je nu. Zie ik dus dat het op 13 augustus de internationale dag van de linkshandigen is. En op die dag is er aandacht voor ongeveer 13% van de mensen op de wereld die dus linkshandig zijn. Ze hebben in het dagelijks leven soms last van spullen die vooral voor rechtshandigen zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan scharen en blikopeners. De dag is bedoeld om meer begrip te krijgen voor linkshandigheid en wereldwijd aandacht te vragen voor dit onderwerp. Er zijn wel wat beroemde linkspoten, maar die ga ik je nu niet opnoemen. En dat breekt misschien je hart als je wel linkshandig bent. Maar wees gerust, ik hou van alles en iedereen. Dus ook van of je nou rechts- of linkshandig bent. Ik wil in ieder geval geen harten breken zoals Emma Heesters. Hier is ze, op Aats Radio.

Twee keer Latin vibes hier op Aats Radio en Drechtstad FM bij Uurtje Max. Welkom, leuk dat je er bent. En wat gaan we hard, hè? Ondanks dat het een rollercoaster is, deze uitzending van emotie. Van toch wel, ja, best wel belangrijk, ook al een klein beetje verdrietig nieuws, naar gewoon weer de ouderwetse sfeer erin brengen. En nog even over Kevi Valavida van Pelle Perez. Want in 2005, wow, dat is al dan 21 jaar geleden, werd het speciaal gebruikt voor de bioscoopversie van de film Madagascar. Zo kennen heel veel mensen het liedje en hij blijft ook gewoon heel goed, hoor. En ook over goede muziek gesproken, dat gaat natuurlijk nooit voorbij. Net zoals muziek uit de 90's kun je er nou buiten deze uitzending om geen genoeg van krijgen. Nou, dan zou ik elke maandagavond luisteren tussen 8 en 10 uur 's avonds naar zo'n 90's en Zero's. Dan neemt Marvin van den Burg je mee door beste uit de 90's en de Zero's. Muziek die je al kent, die vertrouwd voelt, en ook muziek die je nog niet kent, maar misschien wel van gaat houden. En een van die platen die je heel goed kent en waar je misschien al wel van houdt, of misschien niet meer kan horen, geen idee, maar ik vind het nog steeds heerlijk, hoor. Dat is La Bouche uit Duitsland, Be My Lover. Maar dat kunnen ze prima zelf aankondigen, hoor. Welkom bij Uurtje Max.

Nou ja, wie je hoorde, dat hoef ik... Oh, sorry hoor. Dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Ballada hier bij Ads Radio Drechtstad FM. Tijdens het volsuurtje van de week. En waar ik het stokje zo meteen ga overdragen aan Koos van Wijngaarden in Silhouette. Ben benieuwd wat hij nu weer gaat brengen voor muziekmix. En ook anders de late avond. Of zoals de waard is, draai maar het rad. En dan weet je precies wat er komen gaat voor programma en ook voor muziek. Maar voorlopig laat ik je achter met deze heerlijke plaat. Een beetje ontspannen vibes van Madonna, La Isla Bonita. Tot volgende week!

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een Mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt de NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: De jaren 60 in optima forma. The Beatles and the Fool on the Hill.
1: Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 13 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond schrijver René van Harten. Gratis honden- en kattenvoer. En een tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Jeff Lynne en die Electric Light Orchestra. Hij probeerde het nog een keer in 2019 met zijn album From Out of Nowhere. Je hoorde Losing You. En daarvoor Grace Jones and I've Seen That Face Before. Ons eerste onderwerp vanavond. René van Harten werkt in het onderwijs. Hij schreef al een aantal boeken voor kinderen en jongeren. Onlangs verscheen van zijn hand het boek Miron tekent zijn denken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: René, welkom.
2: Dank je wel.
1: Je bent werkzaam geweest in het onderwijs. Je hebt boeken geschreven en voor kinderen en jongeren. Specifiek die doelgroep?
2: Ja, ja, ja.
1: Want dat kan je uit het onderwijs meenemen?
2: Ja, dat zeker. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kinderboeken. Ik heb al heel lang de hobby om alle gouden griffels en gouden penselen te sparen. En die heb ik ook compleet. Dus die kan ik maar met één per jaar uitbreiden. Maar op mijn werkkamer heb ik dus alle gouden griffels en gouden penselen staan. En dat doe ik al vanaf de tijd dat ik ging studeren.
1: Ja, ja.
2: Dat is inmiddels enige tijd geleden.
1: Ja.
2: dus dat toont ook wel mijn belangstelling voor kinderboeken aan.
1: Ja, ja. Maar ja, boeken schrijven, dat is bij een ander werk, want onderwijzer zijn is ook een behoorlijke baan, toch? Kan dat allemaal bij elkaar of schrijf je dan in de vrije tijd?
2: Ja, je schrijft in je vrije tijd. En het begint natuurlijk met een idee dat opborrelt en waar je over na loopt te denken. Mm-hmm. En dan maak je eens wat aantekeningen en dan begin je eens te schrijven. En soms zeg je nou, dit loopt dood, dit verhaal.
1: Dat gebeurt wordt ook.
2: Dat gebeurt ook.
1: Ja, ja.
2: En met dit verhaal ben ik een tijd geleden begonnen. Toen stokte het ook even. Ik wist niet goed hoe ik tot een eind moest komen. En vorig voorjaar kreeg ik weer de geest. En toen vloeide het eigenlijk uit de pen. Dus het was, ja, denk ik, in een klein half jaar kon ik het afmaken en heb ik het opgestuurd naar de uitgever.
1: Ja, en het boek heeft een speciale boodschap meestal. De boeken die je geschreven hebt en het nieuwste boek nu.
2: Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk toch echt wel gericht op kinderen die net even anders zijn dan anderen. En waarin ik probeer uit te werken hoe mooi het is als we die rijkdom van diversiteit omarmen en dus oog hebben voor iedereen die misschien net even anders is dan ik zelf ben.
1: Ja, en het niet gek vinden.
2: En zeker niet gek vinden.
1: Nee, want je hebt het ook over pesten. Dat is natuurlijk een wijdverbreid fenomeen eigenlijk. Ja. Op scholen ook.
2: Ja.
1: Ja. Dat is ook een boodschap die je daarin meegeeft.
2: Ja, we hebben helaas soms de neiging om een kind, maar ook bij volwassenen gebeurt dat, die net even anders zijn, dan te gaan pesten. En dat heeft vaak ook te maken met de onbekendheid, een zekere angst om te gaan met iemand die net even anders is dan jijzelf.
1: Ja.
2: En dat moeten we dus leren.
1: Ja, en de boodschap die je daarin geeft is van iedereen mag er zijn zoals die is.
2: Iedereen mag er zijn zoals die is. Ik vind dat een rijkdom. We kunnen veel van elkaar leren. En ieder ziet de wereld weer net even op een andere manier. En we moeten toch samen vormgeven aan het leven in die wereld.
1: Ja. Heeft je carrière bij het onderwijs daar ook heb je daar die boodschap ook uit kunnen dragen?
2: Ja, want ik ben begonnen in het speciaal onderwijs. Heb ik vrij lang gewerkt.
1: Okay, ja.
2: Dus dan leer je ook heel veel verschillende kinderen kennen. Later ben ik directeur geworden. En weer later ben ik bestuurder geweest van scholengroepen.
1: Ja, ja. Maar altijd in het onderwijs.
2: Maar
1: eigenlijk
2: altijd in het onderwijs. En altijd wel bezig geweest met hoe kunnen we het inclusiever maken. Hoe kunnen we meer kinderen op school houden of krijgen. Ook om te voorkomen dat ze altijd in busjes veel verder weg moeten. Want dan is ook het risico dat het contact met buurtgenootjes onder druk staat.
1: Ja, want als ze dan naar een hele aparte school moeten, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè?
2: Nou,
1: soms
2: niet,
1: kan het niet anders.
2: Soms kan het niet anders.
1: Nee, dat is waar.
2: Maar we moeten wel ons best doen om zoveel mogelijk kinderen gewoon op de school om de hoek te behouden.
1: In hun eigen omgeving.
2: In hun eigen omgeving.
1: Groot te laten worden. Je hebt meerdere boeken geschreven. Zijn die nog te verkrijgen?
2: Sommige wel. Andere zijn al uitverkocht. Zijn inmiddels ook wel veel langer geschreven.
1: Ja.
2: Want mijn eerste boek schreef ik zo ongeveer 45 jaar geleden.
1: Oh, ja.
2: Dus dat is best wel lang geleden.
1: Dat is wel lang geleden.
2: Ja.
1: Maar het laatste boek wat je geschreven hebt is in ieder geval verkrijgbaar.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Miron tekent zijn denken. Als mensen dat willen, die boodschap zit daar ook in, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen van je. Volgende boek staat al op stapel.
2: Begint een ideetje op de borrel.
1: Oké, nou, dan houden we het daar even bij. Dank voor het gesprek, René van Harten, over de kinderen die anders zijn dan anders, maar gewoon erbij horen. Dank je wel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Zo'n lief Julian Lennon, hij huilde om de staat van de aarde. Met Salt Water. En daarvoor, Les Frangines. Met een lofzang over de Notre Dame. Zometeen, gratis honden- en kattenvoer. Dat na de Moody Blues. Een Had to Fall in Love.

0: Ze maakten het in 1978, de Moody Blues, een Head to Fall in Love. Ons volgende onderwerp. De Partij voor de Dieren in Schiedam heeft onlangs met dank aan de Voedselbank Schiedam op twee locaties in totaal 390 kilo gratis honden- en kattenvoer uitgedeeld aan inwoners met een laag inkomen. Willy Grever vertelt erover aan Tera Cox.
1: Welkom, Willy.
2: Dankjewel.
1: Willy, ik vraag me af. We weten dat huisdieren van groot belang zijn voor mensen, voor het gezin, voor het baasje. Maar is daar nou een extra belang mee gemoeid als je een laag inkomen hebt? Is zo'n huisdier dan extra belangrijk?
2: Nou ja, iets wat wij veel zien en ook terughoren als we met zulke soort acties bezig zijn, is dat mensen hun huisdieren echt als gezinsleden zien. En het gebeurt soms zelfs wel eens dat wanneer mensen te weinig inkomen hebben, ze eerder voor eten voor een dier kiezen dan voor henzelf. En wij vinden van de Partij voor de Dieren dat dieren niet zouden moeten lijden, onder de armoede van de mensen die hun eigenaar zijn, als het ware.
1: Ja, en ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen, als je niet zo'n hoog inkomen hebt, kom je misschien minder, ga je uit en dergelijke. En dan is zo'n dier misschien wel extra je maatje. Geeft ook structuur natuurlijk aan je leven. Dus groot belang eigenlijk.
2: Ja, weet je, dieren hebben natuurlijk op zichzelf een waarde en een belang. Maar ze kunnen inderdaad ook helpen om je sociale contacten te bevorderen en te behouden. Het geeft meerdere ontmoetingsmomenten in de buurt. Dus het is goed voor de samenhorigheid. Dus ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, nou hebben jullie al een paar keer een actie uitgevoerd als Partij voor de Dieren in Schiedam. Hoe ging dat?
2: Ja, wij hebben contact met Stichting Unique. Dat is de dierenvoedselbank in Vlaardingen en in Maassluis. En we hebben dus met hen en met de voedselbanken hier in Schiedam, hebben we al een keertje eerder een actie gedaan om dus dierenvoedsel uit te reiken aan Schiedammers die dat nodig hebben. Vooral dus klanten van de voedselbank.
1: Hoe selecteer je nou wie dat wel en wie dat niet mag?
2: Maar dat loopt dan via. Ja, dat zijn dus mensen die ook in aanmerking komen voor de voedselbank.
1: Ja, en hoe was dat? Enthousiasme?
2: Ja, weet je, we worden door mensen die een dier hebben heel leuk onthaald. En we vinden het ook altijd heel leuk als mensen hun dier meenemen. Soms combineren ze een tripje naar de voedselbank, misschien nog naar andere winkels, het uitlaten van een huisdier. En voor ons is dat natuurlijk geen groot feest. Als er dan ineens zo'n grote Bernicelle hond voorbij komt, bijvoorbeeld.
1: En gaat het dan alleen om honden? Of kan je ook met je cavia langskomen? Ik noem maar een straat.
2: Wij hebben de vorige keer hebben we hondenvoer, kattenvoer en grind. Voor de box waar katten hun ontlasting in doen. Hebben we uitgereikt. En de laatste keer hebben we alleen gewerkt met een donatie van Stichting Unique. En daar zat alleen hondenvoer en kattenvoer tussen. Dus we hebben niet een heel breed scala om uit te kiezen. We doen het ook echt met wat we hebben. En dat zijn dus die donaties. Maar ja, weet je, Schiedam heeft nog geen dierenvoedselbank.
1: Ik wilde net vragen, dit was natuurlijk niet structureel. Hoe gaan we dat aanpakken in Schiedam?
2: Vlaardingen en Maassluis hebben een dierenvoedselbank. Rotterdam heeft er meerdere. Maar wij in Schiedam hebben er geen. Ik weet wel dat vanuit het beleid van de vorige gemeenteraad er onderzoek is gedaan naar het openen van een dierenvoedselbank in Schiedam. Daarmee lopen ze nog tegen obstakels aan en ze zijn in een soort verkennende fase. Maar zolang die er dus nog niet is en er dus geen structureel beleid voor is, zien wij het ook een beetje als onze taak dat wanneer we de kans krijgen, dat we dat incidenteel oppakken.
1: Ziet jouw partij wel mogelijkheden om die hobbels te overwinnen die de gemeente nog moet nemen?
2: Ik hoop het wel. Wij moedigen de wethouder in ieder geval sterk aan. We weten ook dat die al een paar keer in gesprek is geweest. En we hopen dat er dus vanuit het college binnenkort voorstellen komen. En zo niet, dan gaan we dat op een gegeven moment maar gewoon aanjagen in de gemeenteraad.
1: Ja, hoe doe je dat? Of heb je het over actievoeren?
2: We kunnen natuurlijk vragen stellen. We zouden een actie kunnen agenderen. Of we zouden onze eigen vragen erover kunnen agenderen. Zodat we toch het debat weer openen in de gemeenteraad. En ik weet van gesprekken na de raad, in de gangen, dat er ook echt wel andere partijen zijn die daar iets in zien.
1: Het bevordert natuurlijk het welzijn van je eigen burgers ook. Heb je het gevoel dat er dus wel draagvlak is?
2: Ik heb het idee dat er zeker wel draagvlak voor is. Je hebt ook mensen die zeggen, joh, als je het niet kan betalen, dan moet je geen huisdier nemen. Maar aan de andere kant, we hebben ook gezien dat de prijzen voor de verzorging van dieren, het chippen, de dierenartskosten, het eten, die zijn zo fenomenaal gestegen de afgelopen jaren, dat kan je echt iemand de schuld geven van die keuze als het een paar jaar geleden nog wel betaalbaar was? En je weet natuurlijk niet wat er in iemands leven gebeurd is.
1: Precies, daar zeg je een juist ding. Dus het gaat, hoe doen we, hoe pakken we dat dan aan? De injecties, de vaccinaties, het chippen. Zit dat dan ook in dat pakket wat je graag gefinancierd wil zien?
2: Nou ja, als het aan mij ligt, dan gaan we zoveel mogelijk regelen. Ja, ja. Ik weet niet hoe de gemeente, de coalitie en de college dat zien. Maar de Partij voor de Dieren heeft bijvoorbeeld ook in ons, we hebben ook in ons programma staan dat we een tegemoetkoming willen inderdaad voor het chippen en castreren of steriliseren van dieren. Omdat veel mensen dat op dit moment nog niet kunnen betalen.
1: Nou, geweldig. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Willy Greven van de Partij van de Dieren Schiedam. En wij beseffen het weer te degen. Huisdieren mogen niet lijden onder armoede. Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Chrissy Hynde en de Pretenders en May This Be Love. 1990 was het jaar. En daarvoor Stef Bos en De Weg. Zometeen tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland. Dat na England Dan en John Ford Coley. En It's Sad to Belong. Met you.

0: Liefdesperikelen bij England Dan en John Ford Coley. It's Sad to Belong kwam uit 1977. Ons volgende onderwerp. Tot en met 22 september aanstaande is in het Stadskantoor Delft de tentoonstelling over 75 jaar Molukkers in Nederland van de Delftse documentairfotograaf Suzanne Liem te zien. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Suzanne, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, de tentoonstelling, ja, ik durf de naam eigenlijk niet uit te spreken, want het is Lijn Sejang Lijn.
2: Ik zou zeggen Lijn Sejang Lijn.
1: Kijk, toch net iets anders.
2: Ja. Ja.
1: En dat is?
2: Dat betekent, we zijn er voor elkaar, we kijken naar elkaar om. Dat is een gevleugelde uitspraak van Molukkers. Elke Molukker kent deze uitspraak.
1: Ja, want Molukkers hebben we in de tijd naar Nederland laten gekomen, na de onafhankelijkheid van Indonesië. En dat is niet zo lekker gegaan, hè?
2: Nou, het is Nederland is eigenlijk een beetje gedwongen om de Molukse militairen die voor Nederland hadden gevochten tijdens de onafhankelijkheidsstrijd om Indonesië, naar Nederland te halen.
1: Mm-hmm.
2: Nederland had die oorlog verloren en Molukkers hadden aan de kant van Nederland gevochten, om het zo even eenvoudig uit te leggen. En toen werden de Molukkers natuurlijk werden gezien als de vijand.
1: Ja.
2: Door Indonesië, door de Indonesische leiders. En konden ze niet terug naar de Molukken.
1: Nee, dat wilden ze wel. Er is altijd beloofd dat ze wel terug zouden kunnen, maar dat is nooit gebeurd, hè?
2: Dat is nog nooit gebeurd, nee. Nederland heeft ze in 1951 toen naar Nederland gehaald. En ja, men zegt met de belofte dat ze ook weer terug zouden worden gebracht. Maar dat is inderdaad nooit gebeurd en zijn ze er nog steeds.
1: Ja, die tentoonstelling gaat daarover, want die heb je zelf samengesteld als fotograaf zijnde.
2: De tentoonstelling heb ik zelf samengesteld. En dat is een kaleidoscoop van portretten van Molukkers verspreid over Nederland. Verspreid over de generaties, 4 generaties.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb ze geportretteerd als fotograaf. Foto's van gemaakt en ook korte interviews met ze van ze afgenomen.
1: Ja, dus je maakt kennis met de mensen die in dat tijd uit Indonesië zijn gekomen. Wordt Indië toen nog, maar dat zijn wel de nazaten daarvan natuurlijk, hè?
2: Ik wil zeggen, ja. De nazaten voornamelijk.
1: Ja.
2: Een paar mensen die ik nog heb gesproken, die zijn er zelf vandaan gekomen.
1: Ja.
2: En voor het grootste deel heb ik natuurlijk de volgende generaties gesproken.
1: Ja.
2: Ja, tot aan jonge mensen toe.
1: Ja.
2: En,
1: krijgen mensen een beeld van de Molukkers in Nederland en hoe dat toen gegaan is?
2: Nou, letterlijk een beeld natuurlijk, met portretten.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat was een inkopper. Ik denk het wel, maar ik zeg ook altijd, zoveel Molukkers, zoveel verhalen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is, ik kan niet een algemeen beeld schetsen. Maar toch laat ik 27 portretten zien in de tentoonstelling. Van verschillende Molukse mensen. Dus je krijgt wel een idee. Elke persoon heb ik gevraagd van wat betekent Lijn Sejang Lijn voor jou.
1: Mm-hmm.
2: En dan zie je dat het voor iedereen toch echt bekend is. Er zijn verschillen tussen de Molukkers onderling.
1: Tuurlijk.
2: Maar ondertussen kijken ze allemaal naar elkaar om. Waar ze ook vandaan komen. Want de Molukken zijn groot, hè.
1: Ja, dat lijken hele kleine eilanden hier vandaan gezien als je op een kaart kijkt. Maar het is natuurlijk een groot eilandenrijk.
2: Inderdaad,
1: dat klopt.
2: Ja.
1: Kom je die geschiedenis dus tegen, ook de nare dingen uit die geschiedenis? Want we hebben natuurlijk in de jaren 70 ook nog een soort gijzeling gehad.
2: Ja, dat is het punt. Daarom heb ik... dat is wat heel veel Nederlanders zich kunnen herinneren. Hè. Dat zit in mm-hmm. ons collectieve geheugen.
1: Ja.
2: En dat wordt altijd gekoppeld aan Molukkers. En dat is niet een mooie herinnering. Het was angstaanjagend.
1: Ja.
2: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat zat daarachter? Waarom is die kaping ook geweest? En dat komt deels ook in de tentoonstelling aan bod.
1: Mm-hmm.
2: En ook, dat kwam omdat de Molukkers toen ze aankwamen in Nederland meteen als militairen, ze kwamen aan als militairen, maar ze kregen ook meteen hun ontslag.
1: Ja.
2: En dat leverde veel frustratie op. En ook bij de volgende generatie die dus die kaping heeft gedaan.
1: Ja, ze waren heel gefrustreerd. En ze hadden een uitlaatklep nodig. Maar deze manier is natuurlijk ook niet de goede manier. Maar goed, daar ga je wel op in. En dat geef je ook de duiding.
2: Ja, daar ga ik zeker op in. Daar komen ook mensen over aan het woord. En tegelijkertijd heb ik dus niet voor die insteek gekozen. Ik heb dus voor de positieve insteek van Line by Young Line, wij zorgen voor elkaar, gekozen. Om niet altijd te laten zien dat dat niet het enige is binnen de Molukse gemeenschap.
1: Precies, ja. Dus mensen moeten zichzelf maar even oriënteren op die Molukse geschiedenis, om het zo maar even te noemen. Waar kan dat en wanneer?
2: Dat kan in het stadskantoor van Delft. Van 4 augustus tot en met 22 september. Door de week. Van half 9 tot 5 is het gratis toegankelijk.
1: De tentoonstelling Line, Cyan Line, zeg je het zo een beetje goed?
2: Perfect.
1: Ja, dankjewel. Ja. Suzanne Liem, dankjewel voor het gesprek.

Wat heeft het stemgeluid van Norah Jones en Turn Me On. En daarvoor Frankie Valli in The Four Seasons in Once Inside a Woman's Heart. En dat was de late avond van donderdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. John Meyer blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. Omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan het een beetje afkoeling zijn na het draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van het probleem is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Er zijn 11 inzittenden gewond geraakt, voor zover bekend. En 2 van hen zijn er ernstig aan toe. Wat er precies is gebeurd op het spoor bij Brighton is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat de trein eerst sneller ging rijden en daarna kantelde. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Er zitten mogelijk nog mensen in de trein. Rijkswaterstaat test zaterdag de Merwedebrug bij Gorinchem. Er gaan dan 2 vrachtwagens overheen, waarbij Rijkswaterstaat bekijkt hoe de brug zich houdt. Ook neemt de dienst staalmonsters om te kijken hoe sterk de constructie is. Komend weekend zijn er verder 's nachts onderhoudswerkzaamheden aan de klep van de Merwedebrug. De tests en de werkzaamheden vormen de aanloop naar de bouw van de nieuwe Merwedebrug en de voorbereiding daarvan begint maandag. Er wordt via de zuidkant bouwmateriaal aangevoerd en dat gebeurt dwars door het dorp Werkendam. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen dan tot maximaal 33 graden. Aan zee kan er een beetje afkoeling zijn na een draaien van de wind. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een mediterraans restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam heeft een uitslaande brand gewoed. Het vuur begon even voor 7:30 in de keuken en breidde zich daarna via de afzuiging snel uit naar het dak. Vooral aan de achterkant waren vlammen te zien. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. 4 mensen hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door personeel van de ambulance. De omliggende woningen zijn ontruimd. De brandweer denkt dat de brand nog in vloeren en het dak kan zitten en gaat delen van het pand slopen. Dat moet extra voorzichtig omdat de brandweer ervan uitgaat dat er asbest in het gebouw zit. NS kampt met problemen in het systeem achter de informatieborden op de stations. Ook de informatie in de app klopt niet altijd als gevolg van de storing, zegt NS. De storing begon na de avondspits. De NS onderzoekt nog wat er aan de hand is. Het is ook nog niet te zeggen hoe lang het duurt voor het informatiesysteem van de NS weer werkt. En over de oorzaak van de problemen is ook nog niks bekend. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Meerdere wagons liggen op hun kant.